0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
3: Thing right here. Is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
6: Be me up. Who am I? The genius one. Yay. Yay Willis, unbreakable. Look.
3: Yay. On Galaxy.
6: Break it. They ain't let us in.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's Zin Melly.
3: This your boy, Offset.
2: And Elite Chopper.
1: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good?
6: It's Kehlani.
1: This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
3: Black, right? Yeah.
0: This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black
0: music. Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Slam Music.
1: Snoop Dogg, geboren als Calvin Cordozar Brodus Jr. op 20 oktober 1971 in Long Beach, California, groeide uit tot een van de meest herkenbare en invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van hiphop. Zijn bijnaam Snoop kreeg hij als kind omdat hij op de tekenfilmhond Snoopy leek. Hij groeide op in een moeilijke omgeving waar gangs en straatgeweld onderdeel waren van het dagelijks leven. Iets wat later vaak terugkwam in zijn muziek. Al op jonge leeftijd begon Snoop met rappen en opnemen met vrienden uit Long Beach. Zijn grote doorbraak kwam begin jaren 90 toen een homemade demo terecht kwam bij Dr. Dre. Kort daarna werkte hij mee aan Dre's legendarische track Deep Cover. Zijn eerste officiële verschijning op een grote release. Niet veel later speelde Snoop een hoofdrol op Dr. Dre's iconische album The Chronic. Vooral tracks als Nothing But A G-Thang en Dre Day maakten hem direct wereldberoemd. Zijn relaxte flow, diepe stem en laidback delivery werden het geluid van de West Coast. In 1993 bracht Snoop zijn debuutalbum Doggy Style uit via Death Row Records. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hop albums aller tijden. Tracks als Gin & Juice, What's My Name en Doggy Dog World werden wereldhits. Vooral Gin & Juice wordt nog steeds gezien als zijn grootste solo-hit en een van de meest iconische rap-tracks ooit gemaakt. Wat Snoop bijzonder maakt, is dat hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden. Waar veel rappers uit de jaren 90 verdwenen, bleef Snoop relevant door samen te werken met artiesten uit verschillende genres. Hij maakte tracks met Pharrell, Katy Perry

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: go. Turn it up,
1: yeah. Home for hip hop, R&B, Afro and dancehall music.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ah!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: R&B begon ooit als rhythm and blues in de jaren 40 en groeide later uit tot de smooth sound die we vandaag kennen. Zonder R&B geen Usher, geen SZA en geen Summer Walker.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Think about it. Use that tool.

0: Radio.
1: Galaxy Radio.
2: Real hip hop.
0: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
4: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de

0: organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes Debat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. The vibe. Hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy in the morning time, what's up with it?
6: What

sexy people.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Ja.

0: Galaxy in the Morning Time, what's up? Top of the morning to you, man. If you're just waking up, if you're just checking in, you already know, man, some big hits, some big bangers are coming your way. I'm talking about some French Montana. Yes, sir. Look out for some Cho and KM with the Baddies Anthem. Shout out to all my baddies out there, all right? Hold on, man. These hits and bangers are loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
6: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
7: This music here is therapy.
6: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. This is the Galaxy Morning Marathon.
8: Turn it up till your speakers pop.
6: With Richie Styles and Tony Q.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloop-evenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Welcome to that 8 o'clock energy was good.
3: Go!
4: And now, another hour with the biggest...

0: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
1: We can't be stopped.
2: In the morning.
0: Waking you up, fresh and empowered. Fresh and empowered. Fresh and
3: empowered. Jacques Chirac.
4: Waar ik moet bij jou, dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mevrouw, wat doe je nou?

0: It's Galaxy in the Morning Time. Richard Styles, Tony Q in the building with you. Straight down to your 10 o'clock. You already know, man. I got some Tupac Shakur on the way for you. Hail Mary, huh? Hold on, but some Joe Silvio is there too, featuring Young Felix. Talking about Toxic. That's definitely loading and coming to you in a little bit. Not now. It's coming. Hold on.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view. Black music.
3: Popcaan begon als protégé van Vibes Cartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sounds beïnvloeden zowel dancehall als moderne afrobeat.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
1: We play all your favorite black music artists and music.
5: Wake up!
1: You're tuned into the Galaxy Morning Marathon.
6: Wake that ass up.
7: It's wake up time.

0: This is You Galaxy.
1: This is Kaiser Sosa.
2: Hey, die ring van mijn vrouw is een fucking giant. Bitcoin naar de moon is geen rocket science. Proef die failliet gaat is onwaarschijnlijk. Ik weet deze leven is fucking pijnlijk. Ik weet dat veel mannetjes haten op mij. Villa met tuin en garage erbij. Jij zoekt contact maar aan dagen de tijd. En mijn hart die is koud nu, ik schaats je voorbij. Zorg dat je zakelijk blijft. Hoe meer ik je mag, hoe lager de prijs. Agent trekt sprint, maar we raken hem kwijt. Even ademen jij. Rijst en doe die garnalige spijs. Lijf gaat te vest, nee ik denk niet meer twice. Fuck Louboutin man, ik ben weer op Nike. Fuck met mijn fam en ik herres gelijk. En wat hier in mijn zak zit, kan niet meegaan in mijn grafkist. Zo vaak ging het in mijn stad mis. Maar alsnog dat ik mijn stad mis. Maakt niet uit hoe hoog de lat is. Maakt niet uit hoe droog mijn chaps is. Weet dat humbles zijn een

In mijn ogen, mijn gammen, geen water, ik heb het alleen geblust. Zoveel gedaan voor die flappen en word je gepakt, neem je even rust. Ik heb geen tijd om te hangen en jij moet ook snappen, kijk nu ben ik famous dus. Ik weet het is heet in de buurt, dus ik zweet en ik race, ik kom weg van de blauw. Ik was laatst met die kech daar in West in de box, serieus ben je echt met die vrouw. Want de meesten zijn slang, ik snap niet dat die man...

0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook ter plaatse. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
7: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go.
0: 24 hours a day.
9: That's right, it's that 9 o'clock time.
0: Hey you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
9: Welcome to the 9 o'clock. First and foremost, RS6 is coming through. That's by Distinct. But first, man, Mr. Man himself, Omah Lay with the waist. Good morning. Welcome to the 9 o'clock.

0: girl, you inspire me.
1: It is that time to keep them loading. And by loading, what am I talking about, man? I'm talking about some Kendrick Lamar's on the way for you, featuring SZA, talking about Luda. We also got Ludacris is in the mix. We're talking about Pull Over. Yes, sir. That's that brand new Ludacris, all right? Look out for that. It's coming.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Who the fuck is you? Who the fuck is you?
4: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
5: Black Music.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Veel producers gebruiken nog steeds soul samples uit de jaren 60 en 70. Denk aan oude platen van Marvin Gaye, Aretha Franklin en Curtis Mayfield die terugkomen in moderne hip-hop.
8: You can hear it in the music.
9: For the culture, for the music.
10: Let the music tell it.
11: Hey, yo.
9: Galaxy Radio.

0: Goodbye. See you later.
1: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
3: This is Galaxy. It's 10 a.m.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remeiden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag terrein grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
1: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe.
1: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
1: 24 hours a day. What is Wes playing for you in a minute?
8: I know you heard of that.
9: Oh. Coming right
10: back. Hey, een hele goede morgen. Het is de vrijdag 12 juni, 10 uur geweest. Dat betekent dus het einde van jouw werkweek. Althans, je moet nog een dag, maar bijna weekend dus. En dan mogen we alvast gaan vieren vandaag. Zometeen gaan we Trap Diggy draaien. Down South komt eraan naar Boo hier bij Galaxy Radio.
11: Back, come back. Yo. Right now,
12: it's going down.
2: Back with more hip hop and R&B.
11: Yeah,
2: this is Galaxy.
13: This is new music.
14: Dropping some new
13: headband.
1: The new headband with Boo on Galaxy Radio.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnus hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: This is...
3: Break it, get down.
4: Yeah,
5: break it down.
6: Hip-hop,
7: pop,
8: yeah.
9: Galaxy. Fast bands,

0: Je hoorde de ultimate zomertrack, hoorde je de All Thing Back dus. Daarvoor hoorde je een Lil Kleine, John of Fraser Fashion Week en Beyoncé Single Ladies. Ja, die track die vindt volgens mij iedere vrouw wel goed, toch? Lijkt mij wel. Althans, ik dus wel. Ik vind het een heerlijk track. Hey, zometeen gaan we naar Nas NY State of Mind 1994. Na Kehlani en Usher, Shoulda Never. Nieuwe muziek dus hier op Galaxy Radio met twee top, top artiesten.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel producers gebruiken nog steeds vinyl om unieke soul- en funk-samples te vinden voor nieuwe beats.
2: Hip-hop, R&B en Afro-music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio. We

0: NY State of Mind, Hody en Nas.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: We eren de artiesten die een grote bijdrage leveren of leverden aan de black music culture. Zo ook dus Nas. Geboren in de wijk Queensbridge in 1973 in New York. En hij woonde in Queensbridge Houses. Een groot sociaal woningcomplex van Noord-Amerika. Wat hem dus de verhalen gaf die zijn nummers zo groot maakten. Er was veel criminaliteit, veel armoede. En dat bracht hem juist die verhalen. Zijn vader was jazzmuzikant en daardoor kreeg Nas al, kwam hij al vroeg in aanraking met muziek dus. Het begin van zijn carrière begon in 1991 met een guest verse op het nummer Live at the Barbecue van Main Source. En veel mensen zagen toen al, hij heeft iets bijzonders. In 1994 bracht hij zijn debuutalbum uit, Illmatic. En eigenlijk verkocht het album niet zo heel erg goed, maar het wordt tegenwoordig wel beschouwd als een van de belangrijkste albums ever. Het geproduceerd door DJ Premier, Pete Rock en Q-Tip. En dat maakte dit nummer eigenlijk gewoon een blauwdruk voor lyrical rap. Door de teksten van Nas en de producers dus van deze legendes. Hij bracht straatverhalen naar een hoger niveau. En hij hield de reputatie van East Coast hoog. Nas dus die hoorde NY State of Mind hier bij Galaxy Radio.
3: We

0: Drake hoorde je samen met Central C, Which One? Ik wil graag van jou weten wat jouw favoriete track is, jouw favoriete plaat, jouw favoriete song. Waar krijg jij energie van? Waar wordt jouw dag beter door of waardoor kun jij misschien wel zelfs mentaal even een pauze nemen, even achterover hangen? Je moet nog een hele dag waarschijnlijk op die werkdag als vandaag. Het is 11 uur, bijna 11 uur. En dat betekent dus dat jij nog eventjes door mag. En daarom wil ik graag van jou weten, eigenlijk misschien wel specifieker, wat is jouw favoriete working track? Jouw favoriete werkplaat waardoor jouw werkdag een stukje beter wordt. Stuur hem door via 085-029-4x2, de Galaxy Hotline. En misschien draai je hem zometeen wel voor jou. Dan gaan wij jouw favoriete track draaien die jou gewoon een betere dag gaat geven. Stuur hem door naar ons en ik hoor het graag van jou.
1: We are Galaxy. Galaxy.
2: Come on.
3: Hey, what's up? This is SZA.
4: It's your boy Lil Durk.
5: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.
6: Galaxy. Galaxy. Yeah. CRO. Check. I couldn't have done it better.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor 500 euro. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. What is Wes playing for you in a minute?
4: I know you heard it.
5: Ja, het is 11 uur geweest op die vrijdag. Dus ik wil eens van jou graag weten wat jouw favoriete track is. Jouw favoriete working track die we zo meteen voor je gaan draaien. Waardoor jouw werkdag op de vrijdag in ieder geval een stukje beter wordt. Voor we dat gaan doen, gaan we eerst deze track draaien. Doechi komt eraan. CZA, Girl Get Up. Naar Wizkid Band hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy.
6: Ladies and gentlemen.
5: That's now it.
6: Back.
4: Turn it up.
6: Music up loud.
0: We are Galaxy.
6: Welcome me back.
0: We are Galaxy.
6: Let's

0: hoort de Doji samen met Sese, Girl Get Up. Hey, het mooie is... Ja. Jullie stuurden hem door. Jouw favoriete working track, jouw favoriete werkplaat kwam dus binnen zojuist. En ik kreeg hem door van één specifiek persoon. Of in ieder geval van meerdere. Maar deze valt me toch het meest op, want die is toch wel de ultieme throwback. En we gaan best ver terug in de tijd dan 1993. Dylan zei, kun je hem voor mij draaien? Kan ik een beetje terug in de tijd? Het geeft mij een goed gevoel op de werkdag als vandaag. Ik moet nog best wel een lange tijd, tot 10 uur vanavond. Dus ik heb het wel even nodig. Ik ga het voor je draaien. Naughty by Nature komt eraan hier bij Galaxy Radio. Hip Hop Hooray.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go.
3: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

Je hoorde Dan Tolliver, daarvoor die de favoriete working track van Dylan, Naughty by Nature, Hip Hop Array uit 1993. Zometeen gaan we nog één keer naar dat jaartal toe, naar Cypress Hill, Insane in the Brain, naar Set Me Free.

0: We gingen vandaag twee keer naar 1993. Cypress Hill hoorde je dus Insane in the Brain hiervoor. En Bare Minimum hoorde je dus zojuist. Zometeen gaan we weer, ja, wederom in die throwbacks. Maar deze keer wel ietsje meer in de tijd. Meer recenter, namelijk naar de Zero's toe. En ik ga je vertellen welke track jij gaat horen. Namelijk deze, die vind jij sowieso heerlijk. Hij is dansbaar, hij is goed. En ik moet zeggen, ik mis wel eens wat tracks tegenwoordig die een beetje op deze manier klinken. Lummy D komt er zometeen aan. Never Leave You. Uh-oh. Dus die ken je waarschijnlijk wel. Na Gunna en Chris Brown hier bij Galaxy Radio. Nieuwe muziek dus. We gaan er voor je draaien. Op de vrijdag.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Never Leave You hoorde je bij Galaxy Radio. En zoek eens even op de Diwali Rhythm op Google bijvoorbeeld. Dan kom je dus een hele hoop tracks tegen die die beat gebruikt hebben, die je bij Never Leave You dus ook hoort. Zo wordt er dus gebruikt bij Get Busy van Sean Paul, Love Is Wicked en No Letting Go. Hoor je hem dus ook terug. Misschien leuk om even te googelen. Hey, zometeen nog veel muziek voor je. Eerst nog Chris Brown, Avias komt eraan.
1: Let's go.
2: Hey, what's up? It's your girl, No Relay.
3: Hey, this is Travis Scott.
4: This is Beyonce.
5: It's Future.
6: This is SZA.
7: All the biggest stars.
8: A day in the street.
9: We on fire.
10: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.
11: Hey, what's up? This is Chris Brown.
10: Chris Brown, obvious.

0: Distinct hoor je bij Galaxy Radio. Ja toch, zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix om jouw lunchpauze vandaag een stukje beter te maken op die vrijdag. En dan gaan we echt richting het weekend, hè. Dan is de dag bijna halverwege en dan mag je nog even doorpakken, maar dan is het bijna weekend. Zometeen dus Sydney Cracker die er voor jou klaar staat en mij hoor je volgende week weer op de maandag van 10 tot 12 uur. Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie... ...over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada... ...met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto... ...en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen... waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel.

0: De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: Yeah, you know
3: on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is the number one in hip-hop and R&B.
5: Here we go once again.
6: Two-step with

platina. Pussy is diamond, pussy is platina. Mami heeft een drukke doos. Kan die gaten voor je vullen en de stukken ook. Daily in the gym, ze wil die booty super groot. Een echte lady met de body van een super hoog. Little big

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja,

0: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
1: Every day.
2: Yeah. What up, y'all? This is Jake. Whoa. Cole.
3: Boss. Ricky Rose.
4: Yo, what's going on? It's your boy A Boogie with the hoodie.
0: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online and on our free radio app.
5: Download it now.
6: Heb jij trouwens al weekendplannen? Ik nog niet. Ik ben een persoon die komt op mijn pad. Snap je? Nog niet echt de planning. Maar als je hoort dat iets leuks is, dan denk je, ja, laat me een kijkje nemen. Ik ben wel benieuwd wat jij gaat doen. Laat me gewoon weten via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Stel dat je thuis blijft. Hé, hey, mag ook. Either way. Ja, is ook lekker. En je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die moeten werken. Maar waar je ook bent, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Remma, die heb ik voor je klaar liggen. Ook een heerlijke throwback. You know I love my throwbacks uit 2000. Outkast, Mrs. Jackson. Dus zet je radio lekker hard. Maar beginnen met Gunna featuring Burna Boy.
0: Lucinda Sedok, here on Galaxy Radio.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: We are

0: Ja, hield Diddy wel van slachtoffers. En dat was Miss Miami niet. She was all about that life. Ze praten niet echt over, maar ja, de feiten liggen er. Maar hoe dan ook, hey, she got nice tricks. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, vooral hier bij Galaxy Radio. Heerlijke throwback uit 2009. Een van mijn favoriete 50 Cent nummers, Baby By Me. Dus ik ga sowieso hier los in de studio. We beginnen met Fetty Wap.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
1: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: culture moving. The Element Chain, the hip-hop estafette on Galaxy Radio. And pass it on to the next.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
3: Mary J. Blige kreeg de bijnaam Queen of Hip Hop Soul, omdat ze rap en soul perfect combineerde.
4: Black music.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Galaxy.
7: Take them back.
8: Break it back.
9: Like it was yesterday.
10: Yeah. Throwback.

0: kreeg net een berichtje via mijn Instagram. Damien zegt, ik heb geen plannen, man. Ik blijf gewoon lekker thuis. Maar ik luister elke dag naar je show. Goed bezig. Dank je wel. Thanks for the support. En kijk, stel dat je nog iets gaat doen. Hoe dan ook. Have fun. Be safe. But, you know, have fun. En zo niet, blijf gewoon lekker luisteren naar Galaxy. Dat mag altijd. Wale heb ik nog voor je klaar liggen. Jan Tok, ook uit 2023. We beginnen met Dave Raindance.
1: We are Galaxy. Do you know that?

0: Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar nee, ik ben er morgen niet. Maar maandag wel van 1 tot 2 hier weer bij Galaxy, speciaal voor jou. Ik wens iedereen in ieder geval alvast een fijn weekend. Wat je ook gaat doen, hey, have fun. Wat ik al eerder zei, be safe. En stel dat je iets leuks nog in petto hebt voor het weekend. Of een leuke suggestie, stuur me gewoon een berichtje. I would like that. Ik ben er maandag weer. Hopelijk jij ook. Fijn weekend. Doei doei.
1: Man, this joyride here is timeless. Another throwback here on Galaxy.radio.

0: check it, check out
1: the music
0: next.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziek scene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G-thang, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Hell yeah.
8: And you don't stop.
9: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
11: Ahoy!
10: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFundactie en die heeft intussen al €28.000 opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
7: Light them up.
8: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio. Deep down.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Timbaland veranderde de sound van R&B en hip-hop met experimentele drums en futuristische producties.
5: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
6: We are Galaxy.
7: Back to the hip-hop.
8: You already know.
6: Galaxy.

0: Kijk je boosje, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: Cardi big brain on offset. Credit took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi big brain on offset.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan 17.

0: en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: You can't stop it.
6: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
7: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: I can fuck every girl in the world. Young Moolah,
1: baby. Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. Here comes the brand new flavor. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Yeah. This is where the biggest stars come to play.

0: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Sampling is een belangrijk onderdeel van hip-hop. Oude soul- en funkplaten krijgen daardoor een compleet nieuw leven.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.
0: This is where the biggest stars come to play.
5: Downtown trying to go to Soul City.
6: G-Pop, all we know is red rum, red rum, red rum.
5: Right, let me see you do it.
6: Big Draco, come up by the scat.
5: Blueface, baby.
7: My house.
8: When I grow up, I'm gonna buy me a
7: house.
5: Let's do it, right, do it.
0: We are Galaxy Radio.
9: Download our free radio app now.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the G.
8: Whose world is this? The world is yours. California
7: Run. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
9: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
13: Ahoy!
12: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
14: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
15: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
16: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
17: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
17: You know the station.
0: On FM and digital radio.
17: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
17: Let's go!
0: 24 hours a day.
17: Galaxy Radio!
18: It's Friday Day Day!
19: Who I be? Who I be?
20: This is Boss B on Galaxy.
21: Father!
22: What's up? It's Kermia.
23: Yay.
24: What up? This is Travis Scott.
25: Back again, getting
0: yay.

0: Nieuwe single van Baby Keem samen met Kendrick Lamar en Good Flirt. Daarvoor Kanye samen met Travis Scott en Father.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
0: Ja, geen Samora. En eens op deze vrijdagmiddag, die hebben een lang weekend vrij. Dat is lekker. Tot 7 uur, Boss B. Wel natuurlijk, omdat het New Music Friday is. 6 nieuwe tracks die ik aan je ga voorstellen. En veel bangers deze middag. Dus blijf lekker luisteren op weg naar het weekend.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.

0: Fabulous en Yo en Make Me Better. Daarvoor Bruno Mars en I Just Might en Maluma met The Weeknd en Hawaii. Het is tijd voor de Friday Day Throwback. Ik heb deze keer gekozen voor een plaat uit 1995. Het is te vinden op het album Jealous Ones Envy. En dat is een album van Fat Joe. Uit dat album hoor je nu Success.
1: It's a Friday Day Throwback. Throwback.
2: Yeah. Going out to everybody living the life. All my real niggas,

0: toepasselijk kun je het niet maken op een vrijdag. G40, thank God it's Friday. Daarvoor een oudje van Eminem en Rihanna met Love the Way You Lie. En Fat Joe uit zijn album Jealous Ones en via 1995. En succes, dat was de Galaxy Friday Day Throwback of the Day. En wil je zelf ook throwbacks toevoegen aan onze playlist? Of een ander plaatje aanvragen, mag ook nieuw zijn natuurlijk. Laat het weten via 085-029-4x2. Blijf luisteren, zometeen meer bangers, onder andere deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: music.
1: Kendrick Lamar komt uit Compton, Californië. Dezelfde stad waar ook Dr. Dre en N.W.A. vandaan komen. Hij begon al jong met rappen onder de naam K-Dot en bracht meerdere underground mixtapes uit voordat hij wereldwijd doorbrak. Met albums als Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly en Damn groeide Kendrick uit tot een van de belangrijkste artiesten van zijn generatie. Zijn muziek combineert jazz, funk, soul en hip-hop met sterke maatschappelijke thema's over racisme, identiteit en armoede.
2: Hey yo, Just Blaze, good looking, homie.
3: Just Blaze?
1: Hij won als eerste rapper ooit een Pulitzer Prize voor muziek en bewees dat hip-hop niet alleen entertainment is, maar ook kunst en storytelling op het hoogste niveau.

0: a garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
3: This music here is therapy.
2: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

Adam Poort. En de zomerrit van vorig jaar, je hoorde Move. En daarvoor Olivia Dean, dat staat in de Airplay Top 20. En dan hoor je morgenmiddag weer een nieuwe aflevering van Tussen 2 en 4 en The Man I Need. Ik weet niet of je het nieuws een klein beetje gevolgd hebt, maar die enorme explosie in Amsterdam-Osdorp vannacht. De beelden die online staan, geven koude rillingen over je rug. En er komt steeds meer naar boven over wat mogelijk de oorzaak zou zijn van die enorme explosie en de brand die daarop volgde. Er zijn aanwijzingen namelijk dat het een aanslag is geweest, dat er explosieven zijn gevonden. Nou, mocht het zo zijn dat dit dus gewoon een plofkraak is of zo, dan denk ik dat we wel ongeveer het absolute dieptepunt hebben geraakt van plofkraken. Want die sportschool die was gewoon 24/7 was die open. Dus als daders weet je dan gewoon dat er 's nachts mensen aanwezig zijn. Dan neem je dus gewoon een berekenend risico dat er dus mensen bij zo'n aanslag om het leven kunnen komen. Ik zeg koude rillingen. Ik hoop dat de daders er snel gepakt worden. Maar als dit dus, als het zover gaat. Ik bedoel, waar gaat het heen? Dit moet gewoon stoppen. Hold on,

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20.

0: waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: All the music.
5: Let me get back.
6: Yo, what the play is, it's Claire Black.
7: Hey, what's up, this is Chris Brown.
8: Sean Gunner.
9: We are Galaxy. Galaxy.
10: From the office straight out of fun. Hits tapping, vibes slapping. We get to the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio.

0: samen met Christian Day. Je hoorde 1 plus 1 en daarvoor Joe en KM met Baddy Adam op Galaxy. But only want you, only want you, yeah. Het is bijna weekend, het is vrijdagmiddag. Het weekend gaat waarschijnlijk in het teken staan van voetbal. Gisteravond hadden we al een speciale voetbaluitzending. En dat natuurlijk naar aanleiding van de eerste aftrap in Mexico gisteravond van het WK 2026. Maar zondag dan gaat het echt gebeuren natuurlijk. Onze eerste wedstrijd tegen Japan. En Nederland is in een soort van tweestrijd op dit moment verdeeld. Je hebt mensen die zeggen, weet je, de oefenwedstrijden die waren slecht. Dus waarschijnlijk gaat Nederland niet zo heel ver komen. En andere mensen die zeggen, nou die oefenwedstrijden die waren slecht. Maar ja, alle begin is even moeilijk. Dus Nederland moet nog even op stoom komen. Dus we worden kampioen. Nou, durf jij je te wagen aan een voorspelling? Laat hem dan weten via 085-029-4x2. Hoe sta jij in de wedstrijd? Ik ben reuze benieuwd.
1: We are. This right here. We're station for hip-hop, Afro and R&B. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: Door de Tupac en Until the End of Time. En daarvoor Kalani met Fold It. Ron stuurde een appje naar 085-029-4x2. Zij zegt aan de bak. De heren gaan nog heel ver komen. Het begin is even moeilijk, maar we worden kampioen. En Marco zegt, we moeten er gewoon geloof in hebben. Want ja, alle coaches die staan natuurlijk aan de zijlijn. En Nederland is een azijnpissersland. Dus weet je, we vinden er allemaal wat van. Maar we gaan heel ver komen. Nou, laten we het hopen. Aanstaande zondag dus de eerste wedstrijd tegen Japan. En laten we hopen dat we daar punten gaan scoren. Het zal niet een makkelijke wedstrijd zijn als je de analisten mag geloven. En ik heb persoonlijk geen verstand van voetbal. Maar als je die mag geloven, dan wordt Japan een geduchte tegenstander. Dus fingers crossed.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers. Een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnus hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: This is Galaxy Radio.

0: Mind hoor je. En Celo, goedemorgen. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar Galaxy. Keihard op weg richting het weekend. Het vrije weekend. Met natuurlijk veel voetbal in het weekend. Als je ervan houdt. Hè. Het is ook nog eens een keer Black Music Month in juni. Hier op Galaxy. En het is ook nog eens een keer New Music Friday. In het laatste uur ga ik namelijk 6 kandidaten aan je voorstellen. En jij mag zeggen welke plaat je het allerleukste vindt. En het meeste hitpotentie vindt hebben. Schrijf alvast het telefoonnummer op 085 029 4x2. Kortom, volle agenda. Lekker blijven luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Jodeci presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Kendrick Lamar wordt gezien als een van de belangrijkste storytellers van deze generatie. Zijn albums worden zelfs op universiteiten besproken.
4: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Oh, oh, black everything.
4: We play all your favorite black music artists and music.

0: Russian, Ro Alejandro. Samen met Wizkid. Je hoort Pongo uit de Airplay Top 20. Morgenmiddag tussen 2 en 4 een nieuwe aflevering. En dan tellen we de 20 meest gedraaide platen van deze week voor je af. Van 20 naar nummer 1. Het is New Music Friday. We leven de nieuwe plaat aan je voorstellen. Het is de nieuwe single van Trim. Die heet Coconut Water.
1: Brand new. Yep. It's going down. Galaxy Feature Music. Coconut Water.

0: gelijk. Bla bla bla bla.
1: Bla bla bla bla bla. Ja. Hele internet staat ermee vol. Radio en televisie. De kranten slaan die maar eens open. Je weet tegenwoordig niet meer wat waar of niet waar is. Allemaal bla bla bla. Rich Homie Kwan hoorde je. En daarvoor nieuw werk. Vandaag gereleased, want het is New Music Friday. Trim met de nieuwe single die heet Coconut Water. Ja, en vrijdag is altijd sowieso hier bij Galaxy een drukke bedoeling. Vanavond veel gasten bij Cartier en DNA. Vanavond onder andere Hoofdkwartier. Massin en Maro komen vanavond langs. En DJ van dienst is Nivek. En hij zal een set draaien net voor 9 uur. En na 9 uur Goudje en Naro natuurlijk in After 9. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy. En tot 7 uur Buzz B. Zometeen de nieuwe tracks die ik ga releasen in New Music Friday. Je mag je objectieve mening verkondigen wat je ervan vindt en welke track we moeten draaien. Via 085 029 4x2. Hier is Young Allen samen met Kans.
2: Hey! Hip-hop, I hope you know my song.
3: Hello!
4: We are Galaxy.
5: Hey Pix, wat zeg je me?

Lil Wayne was dat, een Celebrate. Daarvoor Ida Lee, Nooit Echt Voor Mij en Young Ellen zijn kans met een laatste bericht. Zometeen om 6 uur, dan beginnen we officieel aan het weekend. Ain't gang if you let shit slide. Ain't bad if you got a dick ride.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sipping on gin and juice.
7: May I kick a little something for the cheese.
8: Whose world is this?
9: The world is yours.
10: California.
7: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
12: And you don't stop.
13: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
14: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
15: Ahoy!
14: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let's make it happen.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: This is hip-hop, homie.
6: We live right here, baby.
0: Galaxy, the number one.

En Tyler, the creator, Like Him en Ira Star ervoor met Where Do We Go. Het is 6 uur geweest. We zijn officieel begonnen, jongens, aan het weekend. Met de strakse Cartier en DNA na 7 uur. En vanavond Goudje en Naro in After 9. Zo ziet het begin van je weekend eruit. Zometeen ga ik 6 tracks aan je voorstellen in New Music Friday. Jij mag zeggen welke track we moeten gaan draaien hier op de radio via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Hier is Jean-Paul. Zeg.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Uit Airplay tot 20. Morgenmiddag tussen 2 en 4 hoor je daar een nieuwe aflevering van Dave and Thames met Raindance. En daarvoor een oudje van Jean-Paul en Get Busy.
2: Galaxy. New Music Friday.
1: Elke vrijdag is het New Music Friday, want dan komen namelijk de nieuwe poko's uit. En we gaan elke vrijdag 6 van die poko's aan je voorstellen in New Music Friday. En jij mag zeggen welke we straks helemaal op de radio mogen draaien. Via 085-029-4x2. Zit je er klaar voor? Dan gaan we ze aan je voorstellen. Ja, het is dit weekend natuurlijk voetbalweekend. Nederland die speelt zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Dus voetbalplaatjes konden ook niet uitblijven. De eerste is van Geeks, die heet Veldspeler Cypher.
3: I like to

Ik denk dat het goed gaat doen tijdens het voetbal. Vooral met het sampletje I like to move it erin. Je hoorde Geeks met veldspelerscijfer. Dat was de eerste plaat die we in het kader van New Music Friday aan je voorstelden. Ook de tweede kop van Nederlandse bodem. Het is de nieuwe single van Die Double en Boef. Die heet Andersom.

0: is en ik opzie. En wat ik heb gedaan voor de game, ik zeg zo wat niet. Mufasa op het net, maar als ik je catch, word je Bambi. En het logo op mijn trainer als krokodil naar als Dandy.
1: Ik zie je zusje in de club, zeg je eerlijk, maar die let erop. Zij zit aan ballonnen en ik zie ze gaat er lekker op. Ik heb echt geen tijd, ik hou het kort net als mijn enkelsok. Ik hoef niet te ballen, nee, ik wil dat ze enkel sok. Giftig net als stikstof, hier is wat ik pop.
2: Die Double en Boef, andersom, nieuwe plaat voorgesteld in de New Music Friday. De nieuwe platen overigens worden elke week uitgezocht door Ange. En zij heeft als derde plaat Lorraine in de lijst gezet met Vibe With Me. Ik ken Lorraine niet, dus luister aandachtig naar nummer 3 in de New Music Friday. Yo.

Ja, lekker zomers. Ik vind hem lekker. Maar goed, dat is mijn mening. En jij mag je eigen mening geven via 085 029 4x2. Nummer 4, hekje 31. Nieuwe single heet Pia Hier.

Hekje 31, nieuwe single Pia hier in de New Music Friday. Elke week komt er wel een nieuwe pokoe uit van Vals Bezig. Deze keer staan ze met Continental in de New Music Friday. En laat weten wat je ervan vindt via 085 029 4×2.

Continental, de nieuwe single van Vals bezig. Nummer 5 in de New Music Friday. 085-029-4x2. Welke platen moeten we straks helemaal draaien hier op de radio? Ik ben reuze benieuwd wat jouw keuze gaat worden. De laatste alweer, die is van Donson en die heette 45. Die hoor je nu. Geef me 45.

0: Ja, en niet 45, maar 45, dus dansen was dat.
1: Galaxy. New Music Friday. New Music Friday.
0: 085 029 4x2. Welke plaat moeten we helemaal draaien op de radio? Dat is de vraag die ik aan jou stel. En we gaan eens even kijken naar wat reacties die zijn binnengekomen. Dit is de eerste reactie.
2: Ik ga voor de nieuwe van Grieks. Bij slot is het WK aan de gang. Dus hoe meer voetbalpokkels, hoe beter.
0: Okay.
2: Grieks heeft mijn stem.
0: Nou, die stem die staat erbij. Volgende reactie.
3: Dat voetbalnummer, die eerste die jullie horen. Draai die maar helemaal op de radio.
0: Nou, ik zeg Grieks staat vooraan in de race. Reactie nummer 3.
4: Ik stem op Vals bezig. Die verdienen echt meer flauwen. Zomers, derde zaal van eigen bodem. Shout-out naar die mannen.
0: Nou, Vals bezig stem. En even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik denk, heb je de stemmen geteld? Geeks, dat wordt waarschijnlijk de winnaar. Dat is de winnaar, is nu officieel bevestigd. Dus luister naar Geeks helemaal. I like to-

0: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
1: Black music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: In de jaren 90 werd hip-hop een wereldwijd cultureel fenomeen. Dankzij MTV, mixtapes en street culture.
4: You can hear it in the music.
5: For the culture. For the music.
6: Let the music tell it.
7: Hey, yo.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
8: Yo.
9: Hey.
8: It's Lil Baby.
9: Call me JT.
10: Hey.
11: Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
12: We are Galaxy Radio.
13: Tap in.
12: This is where the biggest stars come to play.

0: start of vanaf de start.
1: Nieuwe single van Kevin samen met Roxy Dekker, Je hebt mij. En daarvoor zat Central Sea met Commitment Issues. 085-029-4x2. Dat is onze telefoonnummer. Je kan bellen, sms'en, tamtammen, rooksignalen versturen, voice memos achterlaten of gewoon een WhatsApp berichtje. Als je iets kwijt wil in de uitzending. Vanavond staan trouwens de lijnen de hele avond voor je open. Zometeen bij Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Met vanavond als gasten hoofdkwartier Massin en Maru komen voorbij. Die heb je ook al gezien in de freestyle sessies. Die komen vanavond hier acte de présence geven. En de DJ van dienst vanavond is Niewek. En vanaf 9 uur Goudje en Naro in After 9. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy, je nummer 1 playlist provider. Zometeen NASA en Distinct met Gilly Gilly. Maar eerst Mensa, Serrano en Dope Boy. Ben met Serrano.

Kimba en J Balvin, I Love It. Type 1 ervoor en Lil Wayne met Can't Believe It. NASA en Distinct met Gilly Gilly. En Mensa en Serrano met Doughboy met Ben met Serrano. Zometeen veel plezier met Cartier en DNA. En met Goudje en Naro, zo ziet de avond eruit hier op Galaxy. Ik spreek je maandag weer om 4 uur. En ja, het wordt een spannend weekend. Nederland tegen Japan. Wie gaat er winnen? Laat het weten via 085 029 4x2. Tot maandag.

0: me.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Anne-Lotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: We

0: Je luistert naar Leeuw Kleine, Jonna Frezen met Fashion Week. Welkom bij de tofste, gezelligste show op de vrijdagavond. Natuurlijk de Cartier en de DNA Show. En vandaag echt een hele leuke show. Geloof mij als ik het al zeg. DNA, een hele goede avond.
1: Ik hoor niks, man.
0: Wat bedoel je, je hoort niks? Je bent ook doof aan één kant.
1: Ja, daarom is het zeg maar extra kut.
0: Nou, geloof mij, wij horen jou luid en duidelijk. Dus, DNA!
1: Ik hoor het, ja, gezellig man.
0: Je hebt deze vrijdag een hele leuke show geregeld voor de luisteraar. En dat is, heb je speciaal gedaan, omdat de luisteraar is natuurlijk wel weer terug bij ons.
1: Ja, dus wij zijn terug eindelijk, bij. Voor eindelijk. 3 maanden.
0: Ja, inderdaad. Ja, 6. DNA, wat heb jij voor vandaag geregeld?
1: Ik denk dat ik het wel kan aankondigen, maar dat hun het wel beter zelf kunnen doen.
0: Oké, nou, dan laat ik het woord over. Over aan de boys.
2: Hey Shaq, je gaat ze zeggen dat we hier zijn.
3: What up, chat? De mannen van Hoofdkwartier die zijn live op Galaxy yes, Radio.
1: Gezelligheid, jongens.
2: Wauw, ik weet niet eens of mensen kijken überhaupt naar ons. Maar we zijn niet alleen met z'n tweeën. We zijn natuurlijk ook met...
4: Otje is in the building.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: En. Jeff is hier.
0: Dit zijn de boys van de Hoofdkwartier. En die zijn dus vandaag hier om het gezellig met ons te hebben.
4: Zeker.
0: Maar het is een hele belangrijke week en ook een hele belangrijke maand. Want... 4 jaar lang gewacht, maar het is dus eindelijk tijd voor het WK. En ik ben benieuwd, DNA, hoe kijk je ernaar? Gisteren is WK afgetrapt.
1: Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, ik heb gisteren niet gekeken.
0: Je hebt gisteren niet gekeken?
1: Nee, man.
0: Naar Zuid-Korea en naar... Wie speelde ook weer? Zuid-Afrika?
1: Ja, zulke met Japan of zo. Ik weet echt niet, man.
0: Nou, ik vond het wel leuk om Zuid-Korea te zien spelen. Ik ga niet liegen met je.
1: Het was ook laat, hè? Was het niet om 4 uur vannacht of zo'n wedstrijd?
0: Ja, dus de wedstrijden zijn of om 10 uur... of volgens mij om 4 uur s'nachts.
1: Maar ben jij wel gekeken?
0: Ja, ik heb geprobeerd te kijken naar die wedstrijd om 4 uur s'nachts. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ga er moeite mee hebben, man. Ik ga er echt moeite mee hebben, bro. Ik keek naar die shit en ik viel gewoon in slaap. Ik weet niet hoe ik het ga doen als Nederland dadelijk gaat spelen. Boys, voor wie zijn jullie in de WK?
2: Voor het WK? Ik ben zelf voor Frankrijk, man. Ik vind dat...
0: My boy!
2: Dankjewel.
0: Jawel!
2: Dankjewel.
3: Kijk, je bent gewoon voor Frankrijk als je barn al dit hebt, man.
2: Wat? Okay, snap je? Okay, in Frankrijk... Okay. Kijk, mijn intuïtie zegt dat Spanje hele gevaarlijke dingen gaat doen. Maar ja. Nederland verdient het van mij niet, omdat ze aan het kloten zijn.
1: Ik zie mensen nee schudden hier ook.
0: Ja. Waarom is Nederland aan het kloten volgens jou dan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
2: Waarom Nederland aan het kloten is? Ja. Omdat ze ten eerste, ze hebben niet eens de beste spelers van het Nederlands elftal opgeroepen.
0: Doe jij dan misschien naar Frimpong?
2: Dat die Frimpong, ik hoor. Natuurlijk. Ik weet niet hoe die man heet, maar hij speelt in de Premier League. Iemand weet wel hoe die heet. Hij speelt in de Premier League.
4: Cody Gakpo.
2: Nee, hij heeft 11 goals gemaakt.
0: Oh, die niet is op de...
2: Ja.
0: Wie hoort hij?
2: Fleming.
0: Oh, Fleming.
2: Niet erin. Sommige dingen
0: maar
2: kan je niet doen.
0: In teamverband is het niet per se wie is de beste speler, maar hoe zorg ik dat de 11 spelers op het veld staan met beste spelers?
3: Ja, ik weet niet waar dat moet beginnen, man. Want ze zijn individueel, zijn ze hele goede spelers.
0: Ja, toch?
3: Maar wat jij zegt, het teamverband is er totaal niet.
0: Ik zag 2-1 tegen Oezbekistan met moeite, zeg maar.
3: Hey, dat is echt billen, man.
0: Maar iemand heeft mij gezegd, Nederland speelt altijd slecht voordat we het WK of EK ingaan. En eenmaal in het spel

0: dan behalen we meestal wel de kwart à halve finales.
1: Ik vind sowieso dat Nederland gewoon slecht speelt als ze niet gescoord wordt tegen ons, man.
0: Ja, ik hoor je wel. Ja.
2: Klopt, ze hebben die pit nodig. Ze hebben die schop onder de kont nodig. Dat is echt zo. Ja.
1: Serieus.
0: Wie moet spits? Deran, wie moet spits?
3: Bro, ik volg het allemaal niet even niet.
0: Wie moet spits? Ik kan het wel invullen hoor.
3: Wie moet spits?
0: Ja, wie moet spits?
3: Broby, 100%. Maar Broby moet je zetten, 60ste minuut, want dan is hij heet. Dan is hij boos van, ik ga ze laten zien wat echt werk is. Hij gaat al die mannen wegduwen. Dan heb je wie nog meer? Malen mag er ook in,
0: Malen doet ook wel goed, maar hij scoort ze niet, man. Nee. Dat is een beetje het ding wat ik heb met Malen. Maar ik ga je eerlijk zeggen, ik ben voor Frankrijk, want ik ben Frans. Dus ik ben geen Mavenaar of een landverrader. Ik ben gewoon Frans, daarom ben ik voor Frankrijk. Maar mocht Nederland de halve finale halen, dan ben ik gewoon voor Nederland. Ik zeg je eerlijk.
4: Okay. En alleen nog dan pas.
0: Nee, maar waarom? Ja, tuurlijk, dan pas.
3: Nee,
0: ook al is Frankrijk. Laat me uitleggen.
3: Je bent een meeloper, man.
0: Nee, Nederland heeft gewoon nog nooit een WK gewonnen. En ik gun Nederland gewoon die beker. Mm. Wij hebben er al twee, man. Ik kan me handen.
4: Niet wij, niet wij zeggen. Niet wij zeggen.
1: Als Nederland, Frankrijk, finale is, dan van wie, in welke kleur sta jij, zeg maar?
0: Ik gun Nederland.
2: Maar kijk, dat gaat de enige dag zijn dat Nederland echt met elkaar is zoals op Koningsdag.
0: Ja, ik hoor.
2: Hoe graag wil iedereen Koningsdag wel niet opnieuw beleven? Omdat iedereen met elkaar is.
1: Bro. Misschien nog wel meer dan
3: het
1: dat.
3: Allemaal, het is allemaal één
0: groot feest. Maar we zeggen, voor de party?
3: Nederland.
0: Alright, zoals je hoort, zijn dus de boys van Hulfkwartier hier bij ons aanwezig. En ik ben eigenlijk benieuwd. Weet jij, of denk jij te weten, wie het WK of de WK het WK gaat winnen? Laat het weten via 085-029-4x2. Mocht jij gelijk hebben, we gaan een soort van toto spelen. Dan misschien win jij een hele toffe prijs aan het einde van het WK. Dena, kijk me ook aan van wat ga je geven aan ze.
3: Kunnen jullie niks?
4: ik zou zeggen Marokko. Ze zeggen dat Marokko wint, dan gaan ze sowieso wat winnen. Dus doe dat.
3: Marokko gaat wel lassie, maar...
4: Marokko is gewoon sterk. Marokko is gewoon
0: Ik denk dat Marokko best wel ver kan komen. Dat zeker Marokko niet deze dagen. En wat denken jullie van Curaçao? Gaan ze een goal maken? Minimaal?
3: Als ze een goal maken tegen Duitsland, hebben ze gewonnen, een soort van. Zou ik bedoel?
0: Nou, laat me weten voor welk team je bent. 085-029-4x2. Je gaat luisteren naar Janis. Shut the fuck up.

0: Vandaag hebben wij een hele toffe jaar. Als ik jou zeg wie we hebben ook als talent.
1: Ik vind hun echt lit, hè?
0: DNA, je hebt heel lang eigenlijk... je hebt deze show, je hebt echt een show neergezet. Weet je waarom? Ik luister heel lang naar deze boys. Maar ik ga het zo meteen erover hebben. Wie de rising stars zijn, maar geloof me, het is de moeite waard om te blijven luisteren. En waarom je nu ook moet blijven luisteren is, Hoofdkwartier is hier bij ons Galaxy Radio.
2: We staan er.
0: Wie is Hoofdkwartier en wat doen jullie? Voor de mensen die jullie dus nog niet kennen.
3: Wie is Hoofdkwartier? Dat is een hele mooie vraag om mee te beginnen, man. Ja. Weten we het zelf eigenlijk wel?
2: Nee, wat ik eigenlijk voornamelijk gewoon als Hoofdkwartier zie, en die heren ook naast me, is Hoofdkwartier. We zijn namelijk al allemaal vrienden. Dit is mijn neef, zeg maar, mijn bloedneef. Ja. Dus ik ken deze jongen al heel mijn leven.
3: Ik ken jou al heel mijn leven.
2: Laten we het zo zeggen. In ieder geval, we zitten met z'n allen in één pand. En we zijn gewoon creatief en we doen ons ding. En Hoofdkwartier zijn gewoon broeders, vind ik.
0: Ze zijn eigenlijk een collectief aan mensen, maar doen jullie ook individueel jullie eigen ding? Of is het echt als collectief gewoon?
2: Dit is gewoon wat we doen.
0: Ja, toch?
4: Dit is gewoon wat we doen.
0: Dus streamen voornamelijk en gekke content maken.
2: Gewoon, man.
0: Ja, toch? Waar kunnen mensen jullie checken?
4: De Hoofdkwartier, overal.
0: Overal.
4: Alles heet De Hoofdkwartier.
3: Twitch, TikTok, Instagram,
0: YouTube. Galaxy Radio. De Hoofdkwartier, ik hoor je. Hey, hoe is het ontstaan?
4: Moet je veel op zijn achterhoofd, man.
3: Ja, letterlijk, man. Hij kreeg een deuk in zijn achterhoofd en toen stonden wij natuurlijk op om hem te helpen.
0: Ja.
3: En zodoende zijn we eigenlijk gaan varen gewoon.
0: Maar hoe bedoel je? Hij kreeg een deuk op zijn achterhoofd voor de mensen die nu luisteren. Wat happened there?
2: Ja, voornamelijk gewoon... Ik vond het altijd wel al leuk om video's te maken. Ik heb heel veel video's gemaakt zelf. Ben heel veel met deze jongen geweest. Jeff. Met Jeff video's Jeff. Gemaakt. En uiteindelijk... We zitten toch allemaal in één gebouw, dus toen viel ik gewoon op mijn achterhoofd. Deze jongen kwam erbij en hij vertelde me bababababab. Hij kwam erbij, hij is mijn neef en we zijn gewoon gelijk begonnen.
0: En wat was het moment dat jullie dan dachten, oké, we doen dit al een tijdje, maar dit kan eigenlijk wel iets groots gaan worden?
4: Dag 2, man.
0: Dag 2?
3: Ja, dag 2, direct.
0: En hoezo? Wat gebeurde op dag 2?
2: We keken naar het internet en het internet zei niet De Hoofdkwartier.
4: En toen waren wij er wel en toen zei De Hoofdkwartier. En toen dachten we, dit staat toch wel mooi. Of
0: ja, toch? Dit is wie we zijn. Ja, dit is wat we nu gaan uitdragen vanaf vandaag. Oké, wat was het moment, wat vinden jullie zelf het leukste aan het maken van content en livestreams? Want je kan van alles maken, je kan ook gaan vloggen.
3: Ik denk gewoon het feit dat we samen zijn, man.
0: Ja, toch?
3: En zeg maar voor mensen thuis, het is relatable. Je kan jezelf verplaatsen in het chillen met jouw vrienden.
0: Ja, maar dan met de camera erop.
3: Precies, dat is eigenlijk wat we doen, maar wij zien die camera niet meer.
1: Het klinkt gewoon als de partychat eigenlijk.
2: Ja, is het ook, man. Maar voorheen, we deden het altijd al. We zitten in dat pand al zeker een jaar of twee of drie. En we speelden altijd samen op PlayStation, Mario. Discussiëren samen, alles. We hebben urenlang met elkaar gespeeld en nu hebben we alleen gewoon een camera.
3: Zie ons pand gewoon als Habbo Hotel.
0: Ja. Maar laat me deze referentie maken. In een privé partychat op PlayStation praat je anders dan in een open partychat. Zijn jullie altijd hetzelfde of passen jullie het een klein beetje aan als de camera's aanstaan?
2: Kijk het en dan
4: gewoon,
2: zie je.
4: We zijn gewoon precies hetzelfde, man.
0: Ja.
4: We zijn echt precies hetzelfde.
0: DNA heeft een fucking grappig verhaal over jou, bro.
1: Nee, kant gaat het was sowieso een hele rare... Ik had het net al gevraagd aan hem, man. Het was sowieso een rare weekend.
0: Bro, DNA belt mij. Hij zegt, bro, je weet toch, Hoofdkwartier, die nigger met die Barnet. Ik zeg, ja, man. Ja, toch?
2: Ja, ja. Ik vond het gewoon leuk, zeg, Barnet.
0: Nee, hij zegt, ja, we waren op kamp. En ja, je weet toch, hij had hem heel de tijd op. Ik zeg, ja, toch? Hij zegt, toen ging hij Daga. Ik zei, ja toch? Hij zei, wat denk je? Ik zei, ja, hij had hem op. Hij zei, nee man, hij had hem af. Ja, ik dacht, man, what the fuck?
1: Nee,
0: hij had hem
1: af. Nee, maar er gebeurde nog meer. Dus ik zie opeens, volgens mij zag ik een van jullie, zag ik ook uit die hot-up opeens komen.
0: Yo, what do you mean?
1: Ja, we waren gewoon... Ik wil het geen shine geven, maar ergens waren we.
0: Ja, ja.
2: We waren gewoon op een kamp, gewoon op een schrijverskamp.
0: Ja, ja, ja.
2: Iedereen was daar. En het was 7 uur in de ochtend.
0: Ja, het was 7 uur.
2: Maar zeg maar, een hot tub. Ik heb die niet in mijn achtertuin.
0: Ik
2: maak niet uit waar je die hebt. Ik ga er gebruik van maken.
0: Ja, toch? Ja, man. Ja, ik hoor je, man.
1: En, ja, maar je was nog boos geworden, man, trouwens.
0: Wie?
1: Ja, je had geen rage quit. Tijdens wat ging de UFC of zo ging wel blij.
2: Oh ja, oh ja.
5: Jij komt eruit. Jij komt eruit.
2: Ik ging nog tot 8 uur, 9 uur in de ochtend ging ik FIFA en UFC met deze man spelen. Ja,
5: ik was gelijk weg.
0: Was het al eigenlijk altijd wel gezelligheid als mensen bij in jullie aanwezigheid zijn, denk ik?
5: Ja.
0: Toch? Volgens mij wel. Wat kunnen wij de komende tijd van jullie nog meer gaan verwachten? Zijn er grote dingen die aankomen of meer content dat jullie denken van yo boys, check ons?
1: Mogen we dat wel zeggen?
2: We kunnen ze wel een paar sneak peeks geven, zeg maar. We houden het altijd wel.
3: We blijven niet in de studio.
5: Nee.
2: Het gaat er echt bijna aankomen voor de mensen die weten wanneer ik jarig ben.
0: Okay. Dus wanneer hij jarig is, gaan ze iets doen en niet in de studio. Dit klinkt als een hele
3: 5 juli.
0: Weet je wat ik ga doen, speciaal voor jullie? Want dit is een radiostation, hier draaien wij muziek. En ik neem aan dat jullie ook wel gewoon fan zijn van muziek. Zijn er mensen die ik misschien moet gaan draaien?
3: Ja, sowieso. Mijn jongens zijn Next on Top, BDLC, Like Me.
0: Next
3: ga die boys checken.
0: Waar komen ze vandaan?
5: Boys de la Cité, het zijn stadjongeren.
3: Ja, dan gooien we ook onze
2: locatie erop,
3: edit eruit. Dus we houden het op de Randstad.
0: Duidelijke taal. Nou, BDLC met Like Me ga je nu luisteren op Galaxy Radio.
2: Let's go.

0: gebracht op kwartier 12. BDLC Like Me hier op Galaxy Radio. Up next, Loving, Loving. Kaya Imani. Blijf luisteren, het komt weer aan.
1: Hey, de kus, de kus.
0: Galaxy.

0: R&B, and Afro music.
1: Talk about black
2: excellence.
0: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Aanstaande zaterdag bij Flava in Ja Eers een interview met Diggy Dex.
5: Here comes the brand new flavor.
4: En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Booms, booms, you know what I'm saying?
7: Cartier en DNA nu live op Galaxy Radio.
8: Black Music Month.
9: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
10: Black Music Month. Fact.
9: Chicago House ontstond in underground clubs, waar zwarte DJ's experimenteerden met disco, soul en elektronische beats.

0: Ja, jongens, wat jullie vaak doen in jullie streams is top 5 dingen.
1: Dat klopt. Dat
0: en toen dachten wij, nou laten we dat even meenemen naar deze show. En ik ben namelijk benieuwd, de top 5 artiesten om mee op vakantie te gaan.
2: Wow.
3: Wie begint? We zijn met
0: top... En, maar ik ga afsluiten ook. Met één artiest met wie je sowieso niet op vakantie wilt gaan.
2: Niet.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Maar laten we beginnen met de top 5 met wie we wel op vakantie gaan.
3: Ja, waar gaan we beginnen?
2: Allright, beginnen we per persoon een top 5 of samen een top 5?
0: Ja, maar samen een top 5.
2: Samen, omdat we weten ongeveer wel van elkaar met wie je op vakantie wilt.
0: Ja of nee, ja toch? Ja,
3: okay. Nederlands artiest of worldwide?
2: Ik begin sowieso gewoon met mijn nigga High Guest.
4: Of België mag ook, zeg maar.
2: Ik begin met mijn nigga High Guest.
1: Oké.
2: Gezellig. Met hem zou ik op vakantie gaan.
1: Oké.
3: Ja, ik begin met mijn nigga Q van BFL.
1: Oké.
0: Ja, maar jullie gaan met jullie eigen matties nu samen.
3: Ja,
0: dat is bal spelen, man.
3: Hoe zal het bal spelen?
0: Oké. Artiest in de top 40, nigga.
1: In de top 40, man. Oké.
3: Zijn niet in de top 40. De mooiste andere boys van BDLC?
1: Nee, want ik heb ook nog twee andere mokkers die ik mee moet nemen.
3: Ja, maar hun zijn sowieso mee.
0: Zijn ze onze bagage.
4: Tyrone is ook mee.
0: Ze zien het niet. Wie bedoel je?
1: Ik bedoel Maru Messin en Tyrone Marcio.
0: Juist, inderdaad, ja.
3: We moeten dat zeggen,
4: Die mogen niet in die vijf.
3: Oké, maar top 40? Laten we een top 5 maken, los van de mensen met wie je gewoon...
4: Je hoort niet wat hij zegt, top 40.
0: Nee,
4: gewoon los van de mensen met wie jullie... Los van jullie matties.
0: Grote...
3: Dan wil ik met Kleine naar Ibiza, man.
0: Oké.
4: Kijk.
0: Wordt een wilde rit, kan ik je vertellen.
3: Zeker weten, maar ja.
5: Oh, we mogen zo breed. Het hoeft niet mijn cirkel te
4: nemen. Nee, juist niet.
1: Dan gaan we gewoon, denk ik, nou laten we dan maar gaan grappen en grollen met Glennis Grace.
0: Wil je bescheidje eten daar?
1: Nee, ik wil een supermarkt. Respect voor je natuurlijk.
2: Want ik ken de zoon van, hè? Oké.
3: Ja, zeker.
4: Dus dat kan.
0: Zou jij voor haar opkomen in de supermarkt?
1: Ik heb wel vernomen dat er zoiets is gebeurd, maar ik weet niet precies de specifieke.
2: Ik kom niet bij de Jumbo, man.
3: Twee, oké. Okay.
0: Kleine is al gezegd. Kleine is gezegd.
3: Ja. Twee shot.
0: Nog drie.
3: Drie. Hij weet het nog niet, Jeff. Ik denk dat ik, Boef mag mee, Soufiane.
0: Waarom Boef?
3: Waarom? Ik denk, kijk, nu...
2: Omdat hij de hele vakantie gaat betalen.
0: Je denkt niet Boef is gierig?
3: Nee, kijk, misschien nu die een vrouw heeft, is hij wat rustiger. Maar laten we zeggen, Boef, 5 jaar geleden.
0: Oké, okay, ik hoor je.
3: Zou ik mee op vakantie
0: gaan. En dan zou je waarschijnlijk Dubai gaan of zo.
3: Nee, man. Ik hoor hem wel met die Ibi, man.
4: Gaan we met z'n allen naar één plek, toch?
3: Ja, we gaan naar Ibi.
0: Oké, we gaan naar Ibi met z'n allen.
3: Hij zegt 5 jaar geleden, snap je? Dus hij weet van, 5 jaar geleden met Boef kan ik sowieso chillen.
0: Oké, ik hoor je. Nog twee mensen?
3: Jij bent.
2: Otje Taylor, kom maar.
1: Dus ik, dan ga ik voor een, doe maar een Yves Berendsen.
0: Jij komt wel echt met de...
1: Vandaag ben ik op zoek in de Nederlandse hoek, jongens.
0: Ik wil met André Hazes op vakantie, volgens mij.
1: Maar dat zou ik eigenlijk zeggen, maar hij ligt al in het...
3: Rest in peace, Junior.
2: Ja, en dan ga ik gewoon voor Jordi Money, man. Ik heb het gevoel dat mensen met een beetje buik gewoon heel grappig zijn.
1: Ik hoor, ja.
0: Met een hoed op vakantie.
4: Het is wel heel toevallig dat je de hele tijd mensen kiest die...
2: Een beetje
4: geld hebben. Ja, dat is heel toevallig dit.
2: Geld is bijzaak, laat me dat sowieso vertellen, man.
3: Ik denk inderdaad wel dat je goed kan lachen met money. Met Jordi. Ja, dat denk ik wel, man.
0: Dan nu de volgende vraag. En dat hoeft maar één iemand te zijn. Met wie zou je absoluut niet naar Ibiza willen gaan?
1: Oh.
3: Uit artiest, toch?
0: Ja.
3: Artiest.
1: John Vreese.
3: Nederlandse artiest.
0: Wow! Why?
1: Damn.
0: Waarom?
2: Dat is echt een hot call.
3: Ja, maar dat is ook best wel, man. Het was een rare hot take, maar ik weet gewoon niet.
0: Waarom niet?
3: Het is een topgozer, man.
0: John is een grappige guy.
3: John is een grappige guy.
2: Nee, boys. Maar het is zijn keuze.
1: Geen foute antwoorden.
0: Jullie waren eerlijk.
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk gewoon wat je zegt niet. Van, ik mag jou niet, man.
0: Nee. Maar als je denkt van, ik weet niet wat ik en jij zal er niet matchen op een vakantie ofzo.
2: Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn, dan ben ik gewoon een Christian Demon.
0: Oké, waarom?
6: Omdat hij zo in mijn oor zou praten.
2: hebben wel gekild,
0: Maar het lijkt me wel heel gezellig om met Christian D een boot te pakken of zo, in mijn beleving.
2: Een boot?
0: Ja, een boot trip of zo.
2: Nee man, laat varen.
0: Oké, ik hoor je.
3: Ja, okay. Laat varen.
0: Die lijkt me leuk. Wie zou jij niet meenemen op vakantie? Ik heb het net gehoord namelijk.
4: Wat zei ik dan?
0: Je zei volgens mij Kevin.
4: Dat zei jij! Maar ik hoor je wel, het zou best wel saai zijn of zo. Met Kevin?
0: Ik wil niet zeggen dat Kevin saai is, laat me dat niet zeggen.
4: Nee, maar het lijkt me van iedereen die je kan kiezen zou hij niet in de top 10 staan.
0: Nee,
4: top 20 ook.
0: Kevin
4: niet.
0: Is wel een lauwe guy, maar ik weet, op vakantie, hij en ik, ik weet niet hoe we zouden matchen, man.
4: Wat zou hij doen op vakantie?
3: Lucky?
0: Ja, ik weet veel, een klaverjas of zo.
4: Ja, best wel saai dus.
0: Ja, ik don't know.
1: Ik ben ook bij mijn beslissing gekomen en ik kies voor Trap Jack.
0: Je zou niet met Trap Jack op vakantie gaan?
1: Nee, man.
0: Omdat je denkt dat je achterna wordt gezeten door iemand?
1: Nee,
4: man. Het is gewoon niet jouw type, guy.
0: Nee, het is gewoon niet jouw type, guy. Nee.
3: Daar ben ik aangekomen en ik ga voor de enige echte. Milo laat het lukken, maar hij laat het niet lukken op vakantie, denk ik, man.
6: Ja, ik denk wel dat die man het laat lukken.
1: Bro, die man is 30, hè. Hij heeft jaren
4: is
1: achter de rug, bro. Hij is 30.
0: Is Milo laat het lukken?
3: Hij lijkt op 16.
0: Yo!
3: Hij is net in de game lijken.
0: Hard exclusive, man. Snap je?
1: Die man weet nog hoe feesten was voor corona.
0: Ja, ik hoor je, man.
4: Jij hoort dat.
0: Ik hoor je. Nou jongens, we gaan even muziek draaien, maar zometeen doen we een blind karaoke. Voor nu, Doha 7 met Shabba op Galaxy Radio.

0: telefoon of jouw boxen. Frenna Starlight hier op Galaxy Radio. En over Starlight gesproken, we gaan nieuwe sterren ontdekken vandaag van de Boys van Hoofdkwartier. En misschien wij ook gaan lekker voor jullie zingen met een heel leuk spelletje genaamd The Blind Karaoke.
1: Ja toch, let's go man, ik heb er zin in.
2: This is Gorge, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
0: En ik ga ze niet spelen, maar de Boys van Hoofdkwartier gaan ze zingen. Jongens, de regels zijn eigenlijk best wel simpel. Ik ga jullie muziekkennis op de proef stellen. En dit houdt dus in. We gaan een spelletje spelen genaamd Blind Karaoke. Nou, de regels zijn heel simpel. Ik zet een beat of een instrument of een bekende track. En aan jullie de taak om zo snel mogelijk te raden welke track het is. Maar zodra je dat weet, dan moet je hem ook meezingen. Direct.
3: Duidelijk.
4: Let's go, let's go, let's go.
0: Ik ga beginnen met een...
4: Een simpele, hoop ik.
0: Ik ga
1: even beginnen.
0: Ja, we beginnen met een hele simpele.
4: Met z'n allen, man. Dat is gewoon een buzzer. Misschien de mic is de buzzer.
1: Met z'n allen, hij.
0: Hier komt hij dan.
4: Michael Jackson.
0: Maar dit
4: kunnen we wel zingen.
1: Jullie hebben de film? Let's go! Hi, boys. Wie is de gitaar?
0: Ik ga.

0: Je kent gewoon de lyrics van Michael Jackson.
1: Dat was de lyrics.
2: You better do what you can. You wanna be a fighter, don't wanna be a man.
0: Dit zegt niks.
2: You wanna stay alive and do what you can. So beat it. Just you wanna be better, beat it.
0: Sorry voor alle luisteraars, ik snap het als jullie je geluid naar beneden hebben gedaan.
3: Maar blijf vooral luisteren, want het wordt nog gezelliger. Ik ga iets moeilijker maken, jongens. Okay, zijn jullie er ready voor?
4: Ik ben niet draaien.
3: Hier komt
4: het.
3: Nee. Ja,

0: Love is cure. As a woman, I think you dare.
1: Okay. De laatste is een echte klassieker.
2: Was geweldig.
1: Wel een one-hit wonder, moet ik eerlijk zeggen.
3: Dit laatste is een fucking banger.
1: Maar de laatste is een banger. Als je, in de auto zit, of je bent op je werk, of je bent thuis, maakt niet uit waar je bent, zing gezellig met ons mee. We kunnen deze allemaal meezingen.
2: Wauw.
4: White girl music? I

0: Bossa Boys, man!
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Nieuw talent, jongens. Nou, we hebben nog veel meer waar dit vandaan komt. Geloof mij, blijf luisteren. Even reclame, maar zometeen ook nog eens twee nieuwe Rising Stars en de Boys van Hoofdkwartier hier in de building.
2: Check out the music.
3: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
7: Kick a little something for the cheese. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
9: And you don't stop.
10: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
11: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
12: Ahoy!
11: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog... waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belske. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We back inside that hip hop.
4: Back with the latest.
5: Galaxy.
6: Holla.
7: Garjay en DNA nu live op Galaxy Radio.

0: Dit
1: is Cartier.
2: Ja, toch, en dat zit hij in Galaxy
0: Radio. Oké, wacht. Nou, elke week hebben wij dus Rising Stars. Maar deze week ga ik ze niet aankondigen, maar de boys van Hoofdkwartier gaan dat doen.
3: Ja toch, we zijn hier met een paar jongens. Ben jij een artiest, zanger, producer, rapper of maak jij muziek waarvan jij denkt dat iedereen die moet horen? Stuur ons dan een bericht via de app of Instagram en weet wie hoor jij jezelf binnenkort terug in onze show.
0: Ik moet zeggen, het nummer waar je ons kan hebben is 085-029-4x2 op de Instagram Galaxy.
3: Hey Sjak, je gaat ze zeggen wie hier zijn?
4: De boys dubbel M, Maru X Messin.
0: Ja, inderdaad, ja. En ik wil zeggen, voordat we gaan beginnen, boys. Messin Maru. Ik check jullie al een lange tijd. Sinds ik bij Phonics werk. En de reden waarom is, ik hoorde pokus van jullie en ik dacht, dit is de enige keer, of de een van de eerste weinige keren, dat ik real hip-hop hoor in een nieuw jasje. Ik weet niet wat het is, jullie hebben een soort van flair, of ik weet niet wat het is wat jullie doen, maar elke pokoe, het hit gewoon different.
4: Ik weet niet wat het is.
0: Misschien ga je binnenkort ook nog zingen, kijk uit, hè? In ieder geval, jullie zijn vandaag hier en jullie gaan een nummer doen. Welke track is dat en is het nummer al uit?
5: Deze track is Boei, dit nummer is nog niet uit.
0: Ja.
5: En die hebben we gewoon laatst gemaakt en we dachten, hé, dat is wel leuk om hier te doen bij Galaxy Radio, gezellig.
0: Duidelijke taal, boys, als jullie er klaar voor zijn, dan doe ik hem aan.
5: Let's go.

0: eindelijk.
1: Alles droppen.
0: Ja, toch?
1: Alles droppen, ja.
0: Ja, maar als ik zeg maar shit van jullie zag, dacht ik, er is nog te weinig voor, van jullie eigenlijk bekend.
2: Ja, te weinig uit, hè? Qua beeld materiaal, qua wat je ziet als luisteraar.
3: Ja, opnieuw zeggen, nog gewoon precies door.
0: Ja, toch? Jullie kunnen sowieso altijd komen wanneer jullie willen, hè? Weet dat sowieso. Neem mijn nummer, jullie zijn altijd welkom.
1: Galaxy is sowieso altijd een warm bad.
2: Ja, mooi gezegd, man.
1: Pas. Hoezo pas?
0: Ja, kom op. Als er een jacuzzi hier was, hadden we er ook allemaal in gaan, toch?
3: Nee. Ik wel.
1: Maar dan zeggen,
0: ah shit. Ik ben eigenlijk benieuwd, welke artiesten inspireren jullie? Want als ik dit net hoor, hoor ik een sample volgens mij van Lauryn Hill. Kan het kloppen? Of,
1: dat moeten we aan de gouverneur vragen trouwens. Shout out Governor George, Sam Beat. Mm. Maar ja, hij heeft wel heel veel soul. Ik weet niet of Lauryn Hill is geen soul, dat is gewoon hip-hop, hè?
0: Ja, maar volgens mij is het...
2: Miss Education.
0: Volgens mij was het... Ja, anyways.
2: Ja, dat klopt.
0: Wie inspireert jullie? Ik ben eigenlijk benieuwd. Waar luisteren jullie zelf naar als jullie naar muziek luisteren?
2: Ik zelf heb een heel saai antwoord. Ik luister amper muziek meer, man. Tijd. Gewoon mijn eigen playlist en shit die ik vind via TikTok.
0: Oké, ik hoor je. Beetje. Same. Hetzelfde heb ik ook.
2: Ja.
1: Ik luister veel MF Doom, man.
0: Daar wow, dit is real hip-hop, bro.
1: Ja, man.
0: Hey, jullie hebben jullie scholing gedaan.
1: Ja.
0: En ik ben echt niet die guy, maar ik heb hetzelfde. Ik luister naar weinig mensen deze dagen. Maar jullie twee zijn een van de weinigen naar wie ik echt luister als jullie iets brengen. Dus,
2: ja, serieus?
0: Ja, ik meen het. Gek. En ik heb je volgens mij, je moet kijken op je Insta, ik heb een van jullie bericht al lange tijd geleden.
2: Niet gereageerd zeker?
0: Dat weet volgens mij wel, ik weet niet meer. Dat weet ik niet meer. Maar jullie zijn er vandaag, daar gaat het om.
3: Ik
0: kan
3: geen slechte dingen zeggen hoor. Dit hoor ik wel bij elke artiest of iemand die, je toch? Ja, ik heb je vorige week nog gecheckt, man. Ja, maar ik vind je muziek echt leuk, man.
0: Maar luister, ik ben zelf een nigger die nooit antwoordt op niggers. Dus, I get it. Jullie komen daar. Kom
2: love,
0: goed.
2: Man. Dankjewel, man.
0: Dit waren Mees en Amaru, zometeen Fari en de boys van de hoofdkwartier. Voor nu, Mal avec moi van Davy One.

0: Hallo,
1: shout out to de radio. Free iedereen binnen. Free overweren.
0: Yeah.
2: Mason en Maru met Boeien hier live op Galaxy Radio.
0: Yes, wow. Yes.
1: Dankjewel, man.
2: Dit is de reden waarom ik zeg dat ik echt een fan ben, boys. Jullie rappen echt als wat hip-hop zou moeten zijn, maar echt in een nieuw jasje. Jullie hebben echt een bepaalde flair. Ik ben eigenlijk benieuwd, gaan jullie nog heel veel doen dit jaar? Gaan jullie iets droppen, iets groots?
1: Kaché, we gaan zo fucking veel doen.
0: We gaan zoveel droppen, jongen.

0: maar ik voel nu ik val te hard.
1: Ja, ja, ja. Je luistert naar de nieuwe van Roxy Dekker, Kevin May, jij hebt mij.
2: This is RJ, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
1: Inderdaad, jij, en over de biggest tracks gesproken. Nou, deze persoon ken ik al een hele lange tijd, volgens mij al meer dan 10 jaar. En ik ken hem als Fari, Barbafari, Wiesekapsels. Maar deze dag gaat hij onder de naam Farici, want hij maakt hele gekke Turkse feestmuziek, als ik het zo mag zeggen. Maar eigenlijk mag hij zichzelf eigenlijk een beetje gaan voorstellen. Farici, vertel.
3: Yes, je hebt al meestal verteld over mezelf. Dus ja, ik ben barber en mijn hobby is ook daarnaast muziek maken.
1: Ja.
3: En ik zal zeggen, laat even de mensen even zeggen, ja, man.
1: Als jij er klaar voor bent, Farici, dan heb ik hier een nummer. Dit nummer heet Mamacita. Ik durf bijna niet te vragen waar het over gaat, maar waar gaat het over eigenlijk?
3: Ja, Mamacitas.
1: Mamacitas. Nou, als jij ready bent, ben ik ook ready. Ben je er klaar voor?
3: Sowieso.
1: Nou, jullie gaan Barbafari leren kennen, jongens. Hier komt hij aan.

0: je met Mamacita. Maar Fari, jij moet me uitleggen, is dit nummer al uit?
1: Deze nummer is zeker uit, man.
0: Farici, yes. F-A-R-I-C-C-I met Mamacita.
1: En er komen nog meer tunes uit, mensen, dus ik zal zeggen, check it.
0: Farici, jij moet mij uit gaan leggen. Dit nummer is dus al uit, je hebt al meerdere nummers uit.
1: Ja, zeker.
0: Wat zit er nog meer aan te komen voor jou?
1: Ja, ik zou zeggen, het is meer als je mijn muziek, als je niet in de stemming bent, dan zeg ga naar Spotify, Farici.
0: Als je listen niet in de stemming bent?
1: Ja, tuurlijk. Nee, dan moeten ze juist gaan luisteren.
0: Ah.
1: En dan komen ze in de positieve mood.
0: Ik hoor je volledig.
1: En waardoor je gewoon sowieso een beetje de summer vibe bestemming komt. Snap je?
0: Ja, duidelijke taal. Mocht je inderdaad in de summer vibe zijn, natuurlijk WK volledig in volle gang. Check dan Farici met voornamelijk Mamacita. En je hebt hem net gehoord hier op Galaxy Radio. Zometeen! De boys van Hoofdkwartier en dan doen wij iets heel spannends en heel speciaal. Geloof mij, dus blijf luisteren. Want we gaan over naar de Confessions. Fresh KM Lassa, bare minimum.

0: Waka Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Black music inspireerde ook mode, taal, dans en lifestyle. Het is veel groter dan alleen muziek.
4: This thing right here is our thing.
5: Hey, put your hands up.
6: Do it right now, go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: Shout out to the DJ here. It's showtime.
4: Here is Karcher.
8: That's just gonna be an awesome day show.
4: On Galaxy Radio.
9: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
10: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zit mijn tel op vliegtuigmodus en nu ben ik slecht verbonden. Zij is zo opgewonden en daarom is ze opgebleven. En we zeggen allebei heel de avond lang dingen die we toch niet menen.

0: en het Heftig Man. Ida Leo Kleine, boef, Heftig Man op Galaxy Radio. Ja, als je dus nu nog steeds luistert, dan is het tijd voor één van de leukste items van deze show, namelijk de confessions. Dat zijn dingen die we dus hebben meegemaakt, waar we ons een klein beetje voor schamen. De boys van de Hoofdkwartier, Mason en Maru, ik en DNA doen allemaal mee. En we gaan één voor één een confession voorlezen. En het is aan de rest om te raden van wie die zou moeten zijn. Zijn jullie ready, boys?
1: We zijn ready, man. Let's go, man. We zijn er klaar voor.
0: Leuke taal. Nou, de eerste, wie gaat hem voorlezen dan?
2: De eerste gaat voorgelezen worden door Shaq. Ah. Ik weet niet of het van de boys van Hoofdkwartier is of Maru X Messin, maar dan gaan we achterkomen.
0: Mm-hmm.
2: Of DNA, kan ook. Mm-hmm. Je doet ook mee?
3: Ja, ik heb er eentje ingezet.
2: Sowieso is de vieste van jou, 100%. Laten we beginnen. Toen ik 12 was, pakte ik altijd de etuis bij de gevonden voorwerpen om vervolgens de inhoud te verkopen.
0: Dit is wel DNA, man. Oh, dit is sowieso DNA,
2: ik wil geen kant kiezen. Ik hou sowieso van mijn jongens, maar ik ga wel kijken naar de Marokkanen voor deze.
0: Ik wist het.
4: Viel echt te voorspellen, man.
0: Als maar het is van jullie.
4: Als het één van ons is, krijg je 500 euro van mij.
2: Hey, boys. Okay. Hey, boys.
1: Het is ooit.
2: Voor de niet-Marokkanen, op drie. Van wie was deze? 1, 2, 3.
1: Messin.
0: En?
1: Ja, dat was van Messin, man.
0: Yes!
2: Vijf barkie gewoon, zo makkelijk kan het gaan.
1: Dat lijkt om te zeggen, man. Hoe zeg je vijf barkie? Maar hoe ben je zo zelfverzekerd?
0: Zeg maar, je weet het is van jou. Waarom zou je toch?
4: Ik gokte er gewoon op, het was of jij of toch een van die boys.
1: Nee, man, die zijn
0: er. Je weet wat je hebt ingestuurd.
1: Ik had zelfs nog een goon op een andere school die ook etuis ging pakken en ze aan mij geven tijdens trainen en dan ging ik ze verkopen.
4: Ja, dat was echt
0: een
4: hostel.
0: En je gaf een percentage van de winst of zo?
1: Ja, man, zeker weten, man. Van 35% of zo.
4: En hoeveel heb je gemaakt ongeveer?
1: Voor een hustle. Ik denk wel gewoon minstens 7 of 8 kaasbroodjes, man.
0: Maar wacht even. Er is iemand die dan zeg maar jou die gevonden voorwerpen geeft.
1: Ja.
0: Hij zag je te vaak. Dacht hij niet op een gegeven moment van bro, dit is niet van jou.
1: Nou ja, ik liet ook andere mensen het pakken, weet je.
0: Ah.
1: En bij mijn school was dat snel, was de koek snel op. Maar gelukkig had ik connecties op andere scholen.
0: Een vroege hosselaar gewoon. Ik hoor je. Zo.
4: Next. Mijn spullen ga ik niet bij aan de buurt laten, dat weet ik
1: wel. Hey, je was gevonden voorwerpen.
4: Is voor jou. Nou, dat mag.
0: Oké, okay, door. Is voor jou. Volgende confession.
4: Ik heb Shaq's Dior-patten genakt en ze vervangen met 1-op-1.
2: Wow, hold up. Mijn patten?
1: Gewoon ja, patten naam, was... hè? Ik zei het toch, bro. Je patten was kwijt, bro. Het was een andere schoen.
4: Hij was het.
2: En jij bent degene die als laatst mijn schoen heeft aangehaald, dus jij bent hem kwijtgeraakt.
1: Ik heb hem gestolen voordat hij werd gestolen, zeg maar. Dus ik ben niet de echte.
0: Wacht even, dus jij hebt zijn Dior-patta gestolen, begreep ik goed?
1: Dat begrijp. Nou, ik heb het niet gestolen, ik heb het gepakt.
0: En je hebt het geruild voor een neppe schoen.
1: No, dat was ik dus niet. Ik was de dief voordat de echte dief kwam.
0: Ik zeg je eerlijk,
4: er zijn meer dieven. Hij is het weer, man.
1: Dezelfde kant op gaan.
4: Kijk,
1: weer
4: naar de Marokkanen of stelen, zeg maar.
2: Oh nee.
1: Dat is ook mokker, hoor. Jullie kijken alleen maar naar ons.
4: Oh, dat klopt eigenlijk. Wacht eens even.
1: Ja, dus.
5: Ik kijk niet alleen naar jullie twee, hoor.
0: Oké, wie was het?
4: Dat is niet grappig. Oké, ik ga opbiechten. Dat was ik.
2: Doen.
4: Ja, sorry man.
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb al die witte jongens in de studio heb ik aangekeken.
4: Ja, echt waar?
2: Ja, dat iedereen. Ik dacht niet dat jij mijn schoenen zou stelen en zou verwisselen met Neppert.
0: Ja, dacht je echt niet dat hij je schoenen zou
4: weet
0: stelen?
4: Weet je wat de grap is? Kijk, ik denk...
0: Kijk even naar.
4: Nee.
0: Ik zal je niet meer. Als ik Dior-patten zou hebben, zou ik ze het minst bij jou in de buurt laten.
4: Dat weet ik niet.
2: Maar
0: en ik bedoel niet dat met mijn G-check,
2: want je bent wel mijn nigger, snap je? Ja, dus hij kan dit niet doen.
4: Het lijp eigenlijk, hè?
2: Het heeft niks met kleur te maken.
5: Langs mij moet je dan.
1: Nou, maar nu begint het.
4: Jullie zijn met
1: z'n tweeën
4: hier.
1: Nu
4: begint dat
5: helemaal te worden. Hij heeft patten gemaakt.
4: Hij heeft hem nog steeds.
1: Luister.
0: Hij heeft nog steeds je patta, bro.
1: Hij heeft nog steeds die schoenen, hij draagt hem gewoon.
4: De foto is, ik draag het niet. Ja, hij is wel nog steeds in mijn ossel en ik dacht, tegen de tijd dat ik hem verkocht heb.
5: Maar waarom heb je het vervangen? Zodat hij het niet door had.
4: Die patta die, waarmee ik het verving, was echt gewoon, het leek niet eens op Dior.
2: Dus hij denkt gewoon dat ik zo dom ben dat hij het kan vervangen met de patta van Beverwijk.
4: Ik wist dat je er op een gegeven moment achter zou komen, maar ik denk als je erachter komt...
0: Dan geef ik hem eerlijk.
4: Dan geef ik hem een beetje patta in de zaak.
2: Ik was te laat, ik heb iedereen beschuldigd. Ik bouw voor jou.
1: De recht een dag of zo.
4: Ga je hem wel teruggeven? Nou, nu ga ik het teruggeven, dat sowieso.
2: Ik hoef het niet meer. Het ruikt naar zijn voet.
0: Dior patta opgelost. We weten wie de dief is, we weten waar die is. Alright, volgende confession.
4: Oké, ik lees gewoon de bovenste. Ik heb uit verveling de deur van de basisschool opgeblazen met nitraten en geplast in de koekjes van de kinderen.
0: Yo, what the fuck? Dit is een crime, bro! Dit is een crime, bro!
5: Dit is sowieso een nigger, 100%
3: uit het bos.
0: Wacht even, wat is de confession? Lees er nog een keer voor, what the fuck?
4: Ik heb uit verveling de deur van een basisschool opgeblazen.
0: Yo.
4: Met nitraten en geplast op de koekjes van de kinderen.
0: De deur van een basisschool.
5: Het kan er maar eentje zijn.
0: Het kan er maar eentje zijn. Dit is Nationale Radio. Het enige wat ik kan zeggen is, dit is een crime confession. Dit moet je niet. Je moet niet weten van wie dit is. Dit was jouw DNA.
5: Nee, hij is hier.
0: Hij onder de grond. Oh, jij bent het! Nee!
3: Ik zeg eerlijk, zulke dingen van jou ook, hè.
5: Waarom denk je dat ik het ben?
0: Ja, jij lijkt me zo'n guy weer.
5: Ja, okay, ja,
0: niks met huidskleur te maken, hoor.
5: Uitverveling.
1: Ja, uitverveling, dat is het mooiste.
5: Ja, uitverveling heb ik het verklappen, jongens. Zou ik wat verklappen? Ik was die dag met de dader.
0: Oh, jij was erbij.
5: Ik was erbij. Oh. Ik kwam bij de explosies, maar hij is naar binnen gegaan.
0: Oh my god.
4: Boys, plassen op de koekjes van de kinderen kan echt niet.
3: Dat gaat me wel eens.
0: Wacht even. Ik wil één ding weten. Zaten jullie zelf al nog op de basisschool? Of waren jullie al middelbare scholier?
2: Helaas zat hij zelf op de school.
0: Oh my god. Ik denk dat we een kleine pauze voor deze moeten hebben, want ik laat hem even rusten.
5: Okay.
0: Ik draai even Trobi met Emska Imani en zometeen zijn we terug voor wat meer confessions. Dus stay tuned. Trobi on the beat.

0: studio. Droby en Sky Imani met Wednesday Nightscape. Geloof me als ik het zeg, ik had even een korte pauze nodig, want de vorige confession was, iemand had dus de deur van een basisschool opgeblazen en gepist op de koekjes van kinderen of zoiets. Zoiets had ik begrepen in ieder geval.
1: Abnormaal, hè?
0: Abnormaal. En we gaan door, we hebben nog een hele hoop confessions waar dit vandaan komt. De volgende wordt weer voorgelezen. Wie is de next?
1: Oké, ik ben de next. De volgende is... Ik heb iemand zijn been gebroken in groep 4, maar zei tegen die juf dat ik het niet was, boys. Even serieus.
0: Oké, wat mee.
2: Ik Otje! Ik zeg Otje. Je eerlijk, dit kan maar één iemand zijn.
1: Otje! Otje, man.
3: Jeff, hè?
1: Dit wat?
2: Nee,
1: dit is dit.
2: Nee.
0: Otje!
1: Dit is Otje, hè?
3: Otje, het is ook geen Jeff. Boys,
2: ik ga jullie heel eerlijk zeggen, met wie chillen we die altijd pijn heeft?
1: Ik heb mezelf pijn gedaan, ik heb mezelf...
4: Nu wil je zeggen dat ik het ben?
2: Nee.
4: Oh, wow.
2: Nee. Nee. Denk goed na, bro.
1: Er is altijd één iemand. Oh, ik heb pijn aan mijn been.
4: Oh, zijn zelfmedelijden is heel hoog, hè?
1: Ik had die achteruit zal toch niet moeten doen?
3: Er is ook maar één iemand die contactsport doet hier, boys. Ja, dus daarom heb ik pijn.
0: Ah.
3: Snap je? Sja gaat één keer voetballen, hij scheurt alles af.
4: Hij ook.
2: Gaat het ook niet over hem, boys?
3: Wie is het?
2: Ben jij dat?
1: Ja, ik was het wel.
0: Ja, je hebt je eigen confession voorgelezen gewoon?
1: Ik heb mijn eigen confession voorgelezen, man.
0: Ah.
1: Maar ik heb een keer iemand geduwd. Je weet toch, als je de brandweer hebt, altijd zo'n brandweerslang.
0: Ja.
1: Oké, en dat hadden wij op het schoolplein, maar het was best hoog, zeker 2 tot 3 meter.
0: Mm.
1: En hij stond voor me zo. En ik dacht van ja, ik moet hem gewoon duwen. Gaat iets in mijn hoofd rond, ik moet hem nu gewoon duwen. En ik duwde hem. Zijn been was gebroken.
3: Uit verveling, zeg
0: je. Jullie boys hebben donkere gedachten, man. Wat de fuck
1: en
0: is dit?
1: En die juffrouw zei ja, jij was erbij. Ik zeg, nou, mevrouw, ik weet het echt helemaal niet. En ik was, hoe oud ben je als je in groep 4 zit?
2: Maar ben je ermee weggekomen?
3: Is jouw 6?
1: Daar begon het allemaal, ik ben ermee weggekomen, man.
0: Jeetje.
1: Op dezelfde school waar hij op de koekjes heeft geplast, man.
0: Maar school.
4: Waarom moet je mij er weer bij betrekken? Waarom moet je mij er weer bij?
3: Maar die jongen wist ook niet dat je hem had geduwd.
1: Ja, hij wist het wel. Ja, hij keek me aan in mijn ogen, hij wist dat ik het had geduwd.
0: Dit klinkt echt alsof jullie in Amerika schoolshooters zouden zijn, man.
1: We zijn niet dit, bro.
0: Scholen opblazen, niks wegduwen zomaar impulsief. Dat is crazy, man.
4: Een drive-by lijkt me wel leuk.
0: Oké, next one.
3: Mijn favoriete ex is beste vriendinnen met mijn minst favoriete ex.
0: Wow.
4: Hot take.
3: Mijn favoriete ex is beste vriendinnen met mijn minst favoriete ex.
0: Ik wil één ding weten. Wiep je ze nog allebei, joh?
1: Dan wordt het een probleem, hè?
0: Hoe weet je dat?
3: Iemand heeft pokerfaces.
1: Ik weet wel wie dat is.
3: Ik zie al wie het is. Oh, nee.
4: Hey boys, ik ben celibaat, hè?
1: Ik ben celibaat. Cap, waar was je gisteren?
0: Celibaat. Wacht eens even. Nee, jij bent het niet.
3: Het is DNA, man.
0: Nee,
3: jij bent al de derde die hij vroeger zei ook of ik het was, maar ik ben het niet.
0: Nee, maar ik zie. Hij heeft een pokerface, bro.
1: Hij is het!
2: Wie?
1: Je praat nog met je ex?
3: Mijn favoriete ex!
4: Laat me je gezicht zien!
1: Je praat nog met je ex?
4: Ja, laat me je gezicht zien!
0: Ja, hij is het!
1: We zijn op de radio.
0: We zijn op de radio?
1: Zeg wat.
2: Oh shit, dat had ik eigenlijk een andere confession.
1: We zijn live.
4: Shout-out naar mijn minst favoriete ex.
0: Wie van de twee is je minst favoriete ex?
4: Laat je stem horen.
2: Nee.
3: Dan moeten ze eventjes met elkaar gaan uitvogelen.
1: Hij vroeg net iets.
3: Ja, maar dat moeten ze met elkaar gaan uitvogelen.
0: Oké, ik hoor je. Ze moeten kampieren voor dat.
1: Geen naam.
0: Nee, geen naam natuurlijk niet. Niet zo erg hoor, luister.
2: De eerste of de tweede?
3: Ik denk dat de eerste je minst favoriete is en de tweede je meest favoriete.
1: Eerste je minst favoriete, tweede je meest favoriete.
3: Even gelijk, ik ben met hem, want ik heb over die tweede ex heb ik wel een aantal dingetjes.
4: Is de eerste toevallig zijn favoriete ieder?
0: Next confession.
1: Oké, laat me kijken.
2: Ik heb een keer in een woonwijk moeten poepen in de bosjes en mijn billen geveegd met mijn onderbroek.
1: Ik weet wie dit is, maar ik ga het niet zeggen, man.
4: Ik zeg je eerlijk, als je dit doet, ben je echt radicaal,
1: dan
4: man.
1: Ben je goorlijk.
0: Ik wijs al naar wie ik denk dat het is.
1: Hij denkt dat ik vies ben?
0: Soms maak je zulke dingen mee, man.
3: Soms maak je zulke fouten.
0: Ik
3: maak zulke dingen nooit mee.
0: Ook niet.
4: Normale mensen maken dat niet mee.
1: Dit is echt walgelijk.
3: Ik moet eerlijk zeggen,
1: je zegt het wel op een toon alsof jij het bent.
5: Nee,
6: dat is ook. Weet je wat het ding is? Boyke die zegt al van ik weet wie dit is. Ja, en toch? Zulke dingen doe je alleen als je klein bent, je weet toch? Kijk,
1: nou,
6: wij kennen elkaar ook al sinds klein, maar zij zijn family. Weet je, zijn family.
4: Maar toen je mij kende, ging ik poepen in de bosjes?
6: Nee, zeker niet.
4: Bro, never change, bro. Never change.
6: Waar is Maroon
5: naartoe? Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik zie je er ook wel voor aan, man.
1: Oh.
3: Ik denk ook dat
5: Chuck dit soort dingen gaat
4: lopen.
6: Oké, we tellen van 3 naar 1 en we wijzen allemaal vinger. 3, 2, 1.
5: Chuck.
1: Chuck.
4: Wauw, ja, dat ben jij het, man. Oké, maar je kunt me niet kwalijk nemen. Ik ben... Ik ben een man van het bos.
6: Geen
4: doekjes. Ik wil niet
6: meer bij hem staan, man.
4: Wauw. Maar ik zeg eerlijk, mijn billen ruiken naar roze blaadjes, man.
5: Nu wel, maar vroeger niet.
4: Ja,
5: zeker.
4: Wat zeker. De fuck? Nog steeds.
6: Met je eigen broek aan. Hij had geen onderbroek meer aan. Hij liep gewoon zonder jockey.
7: Ja, maar beter dat dan dat je bijvoorbeeld blaadjes gaat pakken van een boom of zo.
6: Bro, dat moet.
7: Dat zou eigenlijk...
6: Bro, onderbroek is één veeg, hè?
7: Het is wel creatief, man. Goed bedacht gewoon.
4: Ik ben niet met de remspoor naar huis.
5: Als je moet je gewoon, man. Ja. Wat kan je eraan doen?
6: Kom op, hand gebruiken, snap je? Dat doe je niet.
5: Yo. Oh shit, de muziek gaat uit. Ik denk tijd voor de volgende confession.
6: Oké,
7: tijd voor de koffie. Moet ik lezen?
6: Ja, die moet jij.
7: Oké, even kijken. Wat is de volgende? Waar heb jij de laatste geweest? Ik heb een keer in de woonwijk. Oké, ik mag gewoon eentje kiezen. Even kijken.
6: Vandaag.
7: Ja, maar, ik zie een paar die al gelezen zijn. Hero, Son.
6: Oké,
7: ja, Hero.
6: Oké, we zijn er.
4: Matty, even serieus.
6: Kan je lezen?
4: Laat me jullie eerlijk zeggen, hij kijkt naar degene die al gelezen zijn.
7: Ja, ze zijn allemaal al gelezen.
5: Moet ik hem voor je voorlezen?
6: Lees gewoon voor.
5: Ik vind garageboxen lekker ruiken.
4: Ik ben het daarmee eens.
6: Ik wist dat hij daarmee eens zou zijn. Wie is dit?
7: Garageboxen lekker ruiken?
5: Garageboxen ruiken.
6: Ik vind gewoon nieuwe schoenen lekker ruiken.
5: Als in de olie en de oude olie of zo.
7: Ik vind benzine lekker ruiken.
5: Garageboxen? What the fuck?
6: Ik vind schoenendozen wel lekker ruiken, man. Nieuw, gewoon je ruikt
5: garage. Daar hoor ik in die hoor ik in. Ja, Matty.
6: Wat doe je daar ook?
5: Kijk, ik weet dat een garagebox lijkt op een schoenendoos, maar... Een schoen is iets anders dan een garagebox, Matty. Een garagebox, broer, weet je wat
4: Wordt waarom ben jij zo stil, bro?
6: Het stinkt.
4: Je bent gewoon heel stil.
6: Hij is stil, hè?
4: Ja, hij is even
6: niks
4: stil.
6: Ik kan allemaal niks meer zeggen.
5: Het is wat het is.
3: Nee, ik zei net nog dat ik benzine lekker vind ruiken.
6: Ja, maar dat is
5: niet garage. Het klinkt in de buurt. Bro, wordt gebaat daar, hè, boys.
6: Boys, kijk, weet je wat het is? In niet elke garagebox gebeuren dingen die jij doet, hè? Sommige mensen werken gewoon echt in de box.
5: Waarom verdedig jij dit punt? Jij bent het.
4: Ja. Zeg maar, jij verdedigt hem zo sterk, zeg maar. Omdat hij weet wat echt in je garageboxen gebeurt, boys. Je weet toch?
6: Hij was degene die het met me eens was net.
5: Ja, precies. Vertel je story. Waarom de fuck vind je dat lekker, hè?
6: Oké, kom op. Eerlijk.
5: Nee.
6: Eerlijke reactie. Als je een schuur binnenloopt of een garagebox of een box in een appartement, die shit ruikt gewoon geweldig lekker.
4: Wanneer je
6: eenmaal
4: naar de kelu gaat en je snuift de cultuur van de kelder.
6: Ja, man, stof, alles.
4: Heerlijk.
6: Het is gewoon stof,
4: hetzelfde concrete. Als wanneer je benzine ruikt.
5: Ja, dat vind ik wel een soort van lekkere geur.
4: Is hetzelfde.
5: Maar dat heeft een doordringende geur. Maar een kelderbox, dat kan overal anders ruiken, toch?
8: Boys, dit voelt gewoon als trauma, man, boys.
4: Ja, iemand is opgesloten geweest. Zie je, wij zijn de good guys. Wij hebben dat soort dingen niet meegemaakt in de kelder.
6: We vonden het wel leuk,
4: maar we hebben dat niet meegemaakt.
6: Ja, maar het is lekker ruiken, man. Ik zeg eerlijk, ik denk wel echt dat mensen het met me eens zijn. Heel veel mensen zijn het niet met me eens, maar gisteren waren ze het ook niet met me eens. Iedereen drinkt ook wel zand.
7: Jij bent een rare kijk.
5: Nee, man. Oké. We gaan over de tijd, dus ik heb er nog één heel snel. Voordat we gaan lezen naar Dat Baby Pop That Tank, blijkbaar. Ik heb voor de zekerheid altijd mijn zwembroek mee.
6: Deze kan ik gelijk geven. Ik denk aan hem.
8: Dat is sowieso Jeff.
4: Dus Jeff, hè?
6: Jeff, ja.
8: Moet Jeff zijn.
4: Maar?
7: Waarom Jeff?
4: Maar?
7: Waarom ik?
8: Omdat je een natte nigger bent, bro.
4: Wow. Why for that? Why for that?
8: Wat bedoel je dan?
7: Het is niet raar.
6: Het is niet raar. Gewoon voorbereid zijn. Maar Dana, je verdedigt hem.
4: Dit is voor hem.
5: Het was zo DNA, jongens.
6: DNA.
5: Waarom heb je altijd een zwembroek mee?
7: Wat staat er voor de zekerheid, toch?
5: Wat voor zekerheid?
7: Stel je voor dat ik bij mijn meid ben of ze zegt opeens van... Hé, laten we zo meteen naar de tikkiebad gaan. Dan ben ik down.
6: Maar,
5: altijd, bro. Er zijn echt wel dagen dat je zeker weet, je gaat niet zwemmen, zeg maar. Ik vind dat een hele rare gewoonte.
7: Voor de zekerheid, Kil.
8: Toen je ooit zwemt.
7: Oké, wacht. Dus nu vraag je aan mij, gaan we zo meteen naar, net vroeg jij mij, gaan we zo meteen naar daar, toch?
8: Ja.
7: Daar is waarschijnlijk een zwembad.
4: Ik hoor hier!
7: Heb jij een zwembroek?
4: Nee!
7: Ik heb mijn bag en je zwembroek zit erin.
4: Ik hoor hier! Laat me zien!
5: Welke zwembroek is het, ding? Okay. Gewoon een zwarte. Gewoon een zwarte. Ik mag geen merk.
7: Nee, maar
5: het kan wel Calvin Klein zijn, kan wel Dior zijn, hij is in gewoon van een merk.
8: Maar doe je hem ooit aan in de regen op een Usher tune?
7: Ga ik doen als het regent.
5: Zou je billen wegen ermee? Zou je billen ermee wegen als je moest poepen in de bosjes?
7: Hij zou dat doen.
4: Ik vind het sowieso beter dan je.
7: Ik had deze discussie met Cartier deze week. Vinden jullie dat raar dat ik mijn zwembroek bij me?
8: Ja.
6: Ja, ik vind het ook wel raar. Want hoe kom je erop dat een meid je opeens gaat vragen
7: aan
6: een
7: tikkiebak? Mijn meid.
6: Oh, je vriend. Oh, zo.
8: Jullie zijn vaker in een tikkiebak samen gewoon.
5: Nee, niet eens. Nee, dat is het rare.
6: Nou, maar daarom bedoel ik. Maar
4: kijk, als jij je zwembroek bij hebt, heb ik gewoon het gevoel dat jij lekker met Jan, Piet en Willem in het kanaal gaat springen.
8: Snap je?
7: Of jullie wel ook random in die hardtap, toch?
6: Ik was daar niet in de zwembroek.
5: Dit is een gesprek voor zometeen. Muziek, daar ben je niet.

0: Yes, yes, yes.
1: Ja, dit was het weer voor de vrijdagavond, boys. Ik wil jullie echt bedanken dat jullie er waren. Het was echt heel gezellig met jullie. Jullie zijn ook welkom als jullie nog meer nog waar willen komen. We hebben alleen van één iemand volgens mij nog geen confession gehad. En ik kijk naar links. Want je zei, de mijne was er niet tussen.
2: Je zegt wel van één. De jouw is ook niet genoemd, hè?
0: Die van jou is ook niet genoemd, inderdaad.
2: Dus ja, ik wil niet, ik mag hem erin gooien, maar.
0: Hij houdt ervan om mensen voor het blok te zetten, hè?
1: Want ja, dat is mijn baan.
0: We zijn al daar en daar en zo.
3: Voor alle luisteraars, we hebben nog twee confessions.
1: We hebben nog twee confessions.
2: Dan moeten jullie raden van wie welk is, oké?
3: Dat gaan we doen, dat gaan we doen.
4: Laten we het snel doen.
2: Soms plas ik zittend, zodat je niet heel de wc onderplast en zodat ik op mijn telefoon kan.
0: Ik Jeff. Weet wie, man. Jeff, man.
3: Jeff. Ja.
0: Hij heeft soms vrouwelijke trekjes.
3: Ja, ja, letterlijk. Kijk,
4: Voor iedereen die staand plast, als jij plast, die spettertjes die komen op je been of op je broek. Dus ga zitten.
3: 100%, ben ik het helemaal mee eens. Als jij met een blue light komt en je schijnt op mensen een bril, ga je veel spetters.
2: Maar vind je het een rare, zodat je op je telefoon kan, Kim?
0: Kijk, die is raar, die is raar. Maar serieus plassen is geweldig, man, boys.
1: Okay. Heerlijk. De confession was van mij. Nu iedereen zegt, oh, het is gewoon cool, dacht ik, ja, oké, man. Hij wilde er bijna van doorgaan met de mijne, maar ik dacht, nee,
3: Maar plas je ook zitten bij het tankstation?
1: Nee, ik plas niet vaak zitten, maar soms, je weet toch wanneer je denkt van, hey, ik denk dat ik nu, zeg maar, meerdere stralen ga plassen.
3: Soms alleen bij
1: laat mij nu, zeg maar, even, laat mij gewoon zitten plassen, man.
3: Dus soms is het waarschijnlijk alleen bij jezelf thuis?
1: Ja, bij mezelf thuis. Als je opstaat en je bent uit je slaap gekomen en je moet plassen, dan ga ik niet staan, kill. Wow. Ja, weet toch, dan ga ik wel gewoon zitten, gewoon rustig. Relax, bro.
0: Toch?
1: Op bezoek soms, omdat je niet, zeg maar, ook daar wil je niet, zeg maar...
0: Je bent niet in je eigen huis. Je bent niet in je eigen huis. Juist als je op bezoek bent, ga met respect zitten op die wc.
1: Ja, toch? Want je wil niet, zeg maar, spetters hebben op de grond van die persoon, toch?
3: Oké, maar ik denk daar vaak over na, zeg maar. Ik vind het wel gek, zeg maar. Ik kom op bezoek en dan zitten wij met onze blote billen op dezelfde plek.
4: Ja, ik vind dat ook heel gek, man.
0: Ik ben gedoucht vandaag, je weet niet.
4: Bro, ik maak liever je toilet schoon als ik het helemaal verpest heb, dan dat ik ga zitten op je toilet, man.
3: Is een hele hot take, maar zeg maar, ik kan niet op dezelfde plek om mijn blote billen zitten als jij.
1: Weet je wat ik heb met dat? Ik wil niet te lang bij iemands toilet zijn, zeg maar. Als ik langer dan 2 minuten daar zit, denk ik al van, I know.
4: Waarom zou je daar zitten in de eerste positie? Waarom zou je daarheen gaan?
1: Omdat ik niet die omdat je moet plassen, toch?
0: Ja, maar bro, we zijn mannen, we kunnen overal plassen.
1: Luister, ik heb gehoord dat mannen hier houden van keldergeuren en shit. Ik heb heel veel gehoord.
0: Als je bij familie bent of zo, bij mijn familie pop ik vrij, zeg maar. Ik zeg nog van, hé, ik ga even poppen, maar niet naar binnen komen.
1: Nou, duidelijke afsluiting voor de vrijdagavond, jongens.
2: We hebben nog maar één minuutje.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Mijn confession is ook niet meer leuk, want iedereen is al geweest, dus iedereen wil dat mijn confession is. Laten we lekker afsluiten.
2: Laten we mysterieus houden.
0: Ik wil jullie bedanken, echt zeer waar, dat we hier mochten komen. Voor de eerste keer dat we op de radio waren, live. En dank jullie wel, man, boys.
1: Ja, namens Galaxy en de luisteraars ook. Dank je wel namens onze kant. En boys, wat jullie ook gaan doen in de toekomst, ik zie jullie wel heel groot worden. Ik zie jullie zelfs eigenlijk net zoals andere streamers zalen vullen om dit live te doen. Dat lijkt me heel leuk voor jullie.
2: En binnenkort niet meer in de studio, hè?
1: En binnenkort al niet meer in de studio. Dus dat zegt al
3: iets.
4: Hou het wel tussen ons, hè? Nee, maar serieus.
1: Hey jongens, als jullie reizen, fijne vrijdagavond.
5: More hip hop, R&B, Afro en dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van $1000 miljard... dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.

0: Foutje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
1: After 9. Galaxy Radio.

0: zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
1: Yes, het is 9:05, dus je weet wat dat betekent. Goudje en Naro, After 9 hier op Galaxy Radio. De shows waar de energy en de vibes op nummer 1 staan. En waar we de hitjes draaien, zodat jij muzikaal blij met weekend in kan gaan. Mijn brader Goudje Get Paid komt wat later. Hij stond even vast, dus hij komt er zo meteen aan. En dan weet je al, die vibe is zin D. Ik hoop dat jullie al lekker in de stemming zijn voor het weekend en zo niet. Dan ga ik je nu erin brengen, maar laat me gelijk de planning voor de aankomende 2 uur vertellen. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat even klassiekers voor je draaien. En je weet, ik kan goat hebben altijd die strijd van oké, wie heeft nou de beste throwback? Dus vandaag gaan we weer zien wie gaat winnen. En ik kan je alvast vertellen, ik denk dat ik het ben, maar we gaan het zien. En natuurlijk gaan we ook de stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Het TikTok shoutout momentje zal ook plaatsvinden, dus zorg dat je daar ook scherp op bent. En we hebben natuurlijk een toffe gast in de studio. Wil je weten wie dat is, dan moet je blijven hangen. En as we speak, komt mijn brada net in de building. Ja, ja.

0: Wat zeiden. Snap je?
1: Dus zo.
2: Ja! Ja!
1: Yes, de Galaxy Radio luisteraars. Jullie zijn weer live. Jullie zijn lit. Jullie zijn fit. En jullie zijn op die Mapapa strip, mijn brada. Narski. Ik zat in een kleine file. Ik had een kleine vertraging. Maar dat komt omdat het vakantie is. Snap je? WK is begonnen. Ja, of het is weekend.
0: Ja, het is weekend.
1: Iedereen wil op tijd naar.
0: Gewoon iedereen wil fit zijn, lid zijn, snap je? Dus ik heb de luisteraar al gezegd van dat je wat later komt.
1: Mm-hmm. Maar had je ook verteld wat we de aankomende 2 uur gaan doen?
0: Ja. Dat heb ik doorgenomen. Dus ik denk dat we de luisteraar gewoon even in de stemming gaan brengen voor het weekend.
1: Ja, dat gaan we helemaal doen, man. Maar ik zie dat we de aankomende 2 uur in de lijst hebben staan. D-Double, I Am Aisha, Vals Bezig, Priceless, Katnu. Frenna. Dus genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. En mijn broertje Naro had waarschijnlijk ook aangekondigd dat we een hele toffe gast in de studio hebben, of niet?
0: Ja, zeker weten.
1: Maar daar ook heel belangrijk. Hoe gaat het met jou eigenlijk?
0: Met mij gaat het top, man. Boe, ik ben fit. Ik ben lit, je weet toch. Je ziet het al, is getraind. Ik heb een 6 kilometer rando op zitten.
1: Oké, dan.
0: Dus, helemaal top, man. Hoe is het met jou? Dat wil ik ook even weten dan.
1: Broer, ik was vandaag bij Boulevard. Bij Boulevard.
0: Ja.
1: En daarna moest ik repeteren in Rotterdam. Dus. Maar van de streets naar Boulevard, dat zegt wel iets, hè? Dat zegt.
0: Ik ben fucking trots.
1: Ja. Heb je de eerste afleveringen gezien van het programma waar ik mee aan doe?
0: Nee, maar ik moet het nog kijken. Ik ga het checken. Wanneer ik de tijd. Ik moet daar even lekker rustig voor zitten, snap je? Maar
1: 100%.
0: Ik ga het checken.
1: Maar als jij, Galaxy luisteraar, het wel hebt gezien en heb je bepaalde vragen voor me of hoe het was in Afrika, 085-029-4x2. Ik herhaal het nummer 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. En natuurlijk niet alleen vraag voor mij. Mijn broertje Naski is er ook. Yes. Maar voor nu, BFL Quattro, Shirek, Free Lord.

Glück.

0: Yes, hier zijn Goudje en Naro op Galaxy Radio. Vrijdagavond, After 9. En we zijn aangekomen bij...
1: Goudje en Naro, After 9, Release Friday.
0: Yes, en nu dan.
2: Yes, het is tijd voor Release Friday en we hebben weer een hele mooie lijst hier. Ik ga jou even er doorheen brengen. We beginnen met BLF Quattro Shirek, Free Lord, Gregosan, Loro Piana, Hekje 31, J. Kopper en Derde, Pia hier, Bastos met 100 bricks, Geeks, Jongste, Mora 14, 11, Veldspelen, Cijfer, Die Double Boef, Anders en Andersom. Dat was het.
0: Heb jij een favoriet in deze nummers?
2: Ik heb er zeker een favoriet, man. En dan ga ik toch voor Die Double en Boef Andersom, man. Twee mensen met een hele uitgebreide woordenschat. En deze samenwerking zag ik ook niet aankomen, man. Dus ik vind het een hele, hele sterke, man. Ik heb de tune ook gehoord, het gaat kwijt. Maar sommige bars moet ik denk ik nog beseffen laten. Mm-hmm. Maar dit is een lijpe collab, man.
0: En dat is het. Ze zijn zo lang allebei in de game, maar ze hadden eigenlijk nog nooit direct wat met elkaar geflipt.
2: Dit is de eerste, volgens mij wel, maar als ik me niet vergis, is dit de allereerste link-up, man.
0: En je ziet natuurlijk, zoals we die dobbel kennen, weer in het buitenland. Ja, Boef doet dat ook wel.
2: Het werkt.
0: Dat is zeg maar de nieuwe game, zeg maar, van de A-artiesten. Die gaan ver weg, snap je?
2: Ja, gewoon overseas, maar dan is die beeld ook mooier, toch? Ja. Die vibe is anders.
0: Ja,
2: toch?
0: Vanzelf is die color grade al daar. Maar het is een hele goede collab en ik heb hem ook beseft, man. En ik zie dat Shalon ook alles heeft toegevoegd in de afspeellijst, dus dat is ook al top. 100 bricks van Bastos.
2: Ja, maar fans wachten er heel lang op, man. Ja, en hij levert het uiteindelijk. Want de fans beginnen me al baren van, hey, breng het. Mm-hmm. Maar die man zat ook binnen, hij is nu eruit en hij komt gelijk sterk. Snap je, met die 100 bricks waar de fans om vroegen.
0: Ja,
2: Bastos is gewoon Bastos, man. Die flow daar komt ook met een klein beetje rap mode aan. De rest is gewoon die flow die heeft, toch?
0: Ja, ja. En Bastos is natuurlijk, in de game is het een haat en liefde game. Hij is op zichzelf, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus hij brengt zich toch wel ertussen gewoon. Dus het is wel knap dat hij blijft droppen. En dan nog onze jonge Geeks. Met Jongste en Mora 14. Hoe zeg jij het? Mora 14 of Mora 14?
2: Mora 14, man. Excuus als ik het verkeerd uitspreek, man. Maar ik denk dat hem is.
0: Ja, want Geeks komt de laatste tijd wel echt brutaal.
2: Hij is giftig.
0: Ja.
2: En die man is aan, man. Hij heeft die bars, hij heeft die brutaliteit, die puurheid ook. Je weet, het komt gewoon binnen, man.
0: En ook die charisma natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hij heeft ook die charisma.
2: Hij weet sowieso wat hij aan het doen is, man. En er is genoeg plek in die game. En er is zeker plek in die game voor mannen zoals Geeks, man. Dus ik hoop dat hij deze boost gewoon vasthoudt en door blijft pompen, man.
0: Ja, en dan nu de jongens in de charts die ook super lekker gaan. Maar BFL Quattro, man. Wat is deze jongen op een sneltrein, man.
2: Hij is een supertalent. Hij is nog jong, maar hij weet precies wat hij doet. Hij weet wat hij wil maken. En dit met Shirek, ik wist niet dat Shirek dit kon maken ook, man.
0: Ja, trouwens. Dat is par, hè. Want ik hoorde hem voorbij komen. Ik denk, hè?
2: Want het is een soort... zeg maar, je weet toch wat Dobio ook brengt, die beat nu, zeg maar, die sound. Dat is deze ook en het is super hard, maar je kan er ook echt op bouncen. Maar je zit de hele tijd gewoon in je waggie van ding, ding, ding.
0: Ja, dus hij laat het lukken. Ik zeg ook natuurlijk zijn handen vasthoudt aan wat nieuws, is ook gewoon tof om te zien. Hè?
2: Ja,
0: dat is
2: keihard,
0: zeker tof.
2: Man, keihard, zeker weten, man.
0: En dan natuurlijk hebben we de jongens 6, Hekje 31, J. Kopper 30, Drechter Pia hier.
2: Ja, man.
0: Altijd.
2: Keiharde tune. Hun leven is sowieso altijd, man.
0: Ja, zijn niet lekker.
2: Die flows zijn super heerlijk, man.
0: Ja, en je ziet ook dat ze echt ontwikkelen in die spit, hè?
2: Ja, man. Niet normaal, man. Als je kijkt van aan het begin en nu, dan zie je ook echt die groei van hun, zeg maar, als artiest zijnde, toch? Dat vind ik zo mooi om te zien. Die sound is ook geüpgrade. Alles is geüpgrade. En buiten deze tune, die album is ook fucking hard. Ik heb het vandaag beseft in mijn gymsessie. Om de tafel van Hekje 31, J. Kopper en Drechter. Boek keihard, maar ze geven je alles. Ze geven je die hood stories in een flow. Ze geven je die feest. Ze geven je alles op die album gewoon. Dus iedereen kan wel zijn plek vinden. Iedereen gaat wel een tune hebben die loef in die album. Want ze geven alles gewoon. Heel die pakketten, het is super hard die album, man.
0: Ja, dat is gewoon dope, man. Dus we houden het sowieso in de gaten. En dan hebben we nog Gregosan.
2: Gregosan, Lorne Piana, ja, man.
0: Jezus. Kijk, dat is van veel mensen die pas in de game komen, ze maken herrie, maar blijven ze ook. Maar hij blijft ook.
2: Hij blijft, man.
0: Net als BFL Quattro, ze zijn op gas. Dus dat is wel netjes dat hij zijn ding blijft doen.
2: Zeker weten, en die sound van hem evolueert ook mee. Dat vind ik ook, dat vind ik ook mooi om te horen en te zien, man. Dus ja, Big Up Gregor Soloy Piana is een catchy tune ook, man.
0: Ja. Ik zie die. Ik hou die reusjes nu in de gaten, snap je?
2: Ja.
0: Dus ik ben wel op de hoogte van alles deze tijd. Dus dat zit gewoon heel goed eruit. Maar dus het is een hele goede vrijdag eigenlijk. Dit.
2: Een hele mooie lijst. Ja, man. Ik ben helemaal tevreden met dit, man.
0: Dus heb jij ook een favoriet? Dan kan je het mij en Naro gewoon laten weten. 085-029-4x2. Dan kom je in onze Galaxy app. En dan kan je gewoon zeggen welke favoriet van jou is. En hoe ik nu aan het praten ben, zie ik ook in de app komen. Mensa met Tion Wayne.
2: Ja, remix.
0: Wow, man,
2: Big up, Mensa, maar heel lijp, maar echt respect voor die.
0: Ja,
2: up,
0: deze
2: man.
0: Jongen is zo fucking gaas, man. Maar ik ben heel tevreden, man. Dus we zullen zien wat het volgende week doet, wat de toppers weer gaan brengen. Voor nu, die dubbel, ben je dom? Toxic.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Aanstaande zaterdag bij Flava in Ja Eers een interview met Diggy Dex.
2: Here comes the brand new flavor.
1: En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Turn your radio up. Party people, where you at?
5: Party people, where you at?
0: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Black music.
6: Burna Boy werd geboren als Damini Ebunoluwa Ogulu in Port Harcourt, Nigeria. Zijn familie had veel muzikale invloeden. Zijn grootvader beheerde ooit Fela Kuti, de legendarische afrobeat-pionier. Burna Boy combineert afrobeats met reggae, dancehall, hip-hop en afrofusion. Hij brak internationaal door met albums als African Giant, Twice as Tall en Love Damini. Zijn hit Last Last

0: Yeah. This is Galaxy Radio.
1: Okay. Hey, black on black, black
0: music. Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.
3: Dit zijn Goudje en Naro. After 9, hier op Galaxy.
4: After 9.
3: Galaxy Radio.
4: After 9.
5: Let's go.
6: Hey, what's up? It's your girl, Gorilla.
7: Hey, this is Travis Scott.
8: This is Beyonce.
9: It's Future.
10: This is SZA.
11: All the biggest stars.
12: A day in the street.
13: We on fire.
0: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.
14: Pulling up with my friends.
3: We are Galaxy.
15: Galaxy. Come on.
16: Hey, what's up? This is SZA.
17: It's your boy Lil Durk.
18: It's me, your boy Diddy.
3: Galaxy. Galaxy. Galaxy.
16: Here's Zane. Goudje en Naro.
19: Yes, hier zijn Goudje en Naro op Galaxy Radio. Vrijdagavond, after 9. En natuurlijk doen we ook een shout-out naar jou. Want jij bent de vaste Galaxy luisteraar. Iedere vrijdag. En natuurlijk, afgelopen woensdag hadden we Ritz in de building. En dat is een beetje in de vorm van een podcast muziekachtige vibe. Die staat nu online op Galaxy TV. Heb je dat gemist, kan je dat gewoon relaxed terugkijken. Maar Naro, ik denk dat het tijd is voor het... Yes! Je weet wat ik ga doen, toch?
20: Een TikTok, hè?
19: Yes!
21: En jou, yes. Goudje en Naro doen weer een shout-out momentje. Here we go!
19: Yes! En het minuutje gaat nu in.
20: Oké, laat me...

0: me way. Zeg maar waarom dan? Kom dan. En zo naar Mol 10, ik zie je. En zo naar TV. We zijn ook nu live op je TV. Galaxy Radio, hallo. En zo naar Grandi, hè? Alles goed. En zo naar Wimbo, JR. En zo naar CCCCCN. En zo naar Soraya. En zo naar Soraya with Roses. En zo naar Laat Mij Met Rust. En zo naar Ruben. En zo naar Don, en zo naar Nando, en zo naar Moesie. Laat maar kijken, hé, hey, zie je? Hey, mensen gaan gek hier op die tiki-toki, man. En zo naar MCSB, aho, ik zie je. Laat maar kijken, jullie moeten snel. En zo naar Lego mee.
1: En de tijd zit er alweer op, het TikTok-momentje.
0: Gaat razend snel, hè?
1: Het gaat echt snel, maar voor je het weet, is het voorbij. Ja,
2: dat
1: moet ook nog bij mij? Of dat is niet nodig, toch?
0: Nee, is niet nodig.
1: Nee,
0: is niet
1: toch,
0: nodig,
1: want
0: is niet
1: ik wou de mensen ook hier een TikTok-momentje geven, maar dat gaan we eventjes skippen. Dus, hoe vond je het gaan?
0: Ja, top, man.
1: Ja, toch?
0: Top.
1: Maar er waren geen wijken deze keer of iets?
0: Nee, man. Zie jij, zitten mensen in die live aan. Wacht even. Zie je, het gaat helemaal gek, jullie TikTok. Ze houden ervan, toch?
1: Ja, dus dat betekent, ik ga ook eruit hier op mijn TikTok.
0: Oh, wacht. Nog één shout moet ik even snel uitgooien, man. En zo naar Big Billy. En zo naar Big Billy Goudje. Zeg Kali, boy. Kali, ik hoor je.
1: Dat is echt dying, man.
0: Hij moet trainen, hè? Dat is echt dying, man. Die moest ik even zeggen, man.
1: Ja, maar ik ga het wel aanpakken, want die buik van mij is echt...
0: Ja, maar boe. Iedereen denkt dat het nieuwjaar is, omdat ze denken van oliebol al daar, man.
1: Nee, maar
0: doe normaal, man.
1: Ja, maar ik ga het regelen.
0: Lekker alsof je een print hebt, 3D dan, man.
1: Nee, maar doe normaal, man.
0: Je moet het wel regelen.
1: Ik ga het regelen, man.
0: Maar zo snel mogelijk. As soon as possible. ASAP. Geen rokje, snap je?
1: Shout out naar alle mensen die in de TikTok live waren. Dat Galaxy TikTok momentje zit erop. Volgende week vrijdag zijn we weer actief. Dan kan je weer gewoon rustig je naam, je wijk, je mentor, shout out doen. Je meester, je oma, je tante. Iedereen kan een shout out krijgen. Naro.
0: Ja, Boski.
1: Is er iemand die jij eigenlijk een shout out wil doen?
0: Ik wil een shout-out doen naar Galaxy gewoon, man.
1: Wauw, dat is love. Voor deze krijg je wel een...
0: Yes, thank you. Ik waardeer het. Ja, toch?
1: Ja.
0: Gewoon Galaxy, man.
1: Oké. Okay.
0: Dat is alleen dat wil ik even voor vandaag een shout-out naar doen, man.
1: Oké, okay, dan dat is zo.
0: En jij? Heb je iemand die
1: ik doe een shout-out aan mezelf.
0: 100.
1: En nog een shout-out naar mezelf.
0: Ja, twee keer.
1: En dan... nog een shout-out naar mezelf.
0: Ja, drie keer. Ja, man, drie keer schreef ze
1: dat. Nou, vandaag was een nigger bij een boulevard.
0: Ja,
1: snap je?
0: No, je laat het ik zie je bewegen, toch?
1: Snap je? Op RTL Boulevard is geen gek.
0: Ik hou je in de gaten, toch?
1: Dus, morgen zie je hem. Dus iedereen kijkt daar gewoon naar. Waar komt Boulevard eigenlijk? Wat is dat? Veronica, wat is dat? SBS6. Wat is dat?
0: Nee, moet je niet vragen, man.
1: Ja, ik weet ook niet, man. Op Nederland 4. RTL 4.
0: RTL, ja.
1: Snap je?
0: Ja. Ik kijk al thuis.
1: Ja, maar dan zie je me gewoon
0: van het.
1: Maar dan zie je me gewoon daar staan. Dan moet je me gewoon een app sturen. Ik zie je.
0: Ik ben wel benieuwd, man. Ik ben benieuwd.
1: En
0: ik
1: oude hoed.
0: Kavala, man.
1: Maar hey. Heb jij vragen voor ons? 085-029, 4x2. Dan kom je in de uitzending en dan kan je praten met moi of met Nayo. Nou, dat klinkt raar, hè?
0: Nou, boe, dat slaat nergens op.
1: Priceless met... met <Maas. laughs>

0: dit zijn Goudje en Naro. After 9.
1: After 9. Goudje en Naro. Maar Naro, je kijkt me zo aan van... Hey G, je weet toch wel, hier in de studio is gekomen. Ja. Het is tijd. We gaan niet twee poekjes draaien. Eentje maar.
2: Eentje gewoon.
1: En jij bent mijn broertje. En dus ik luister gewoon naar jou.
2: Ik ga je vertellen, er is een supertalent in de building. Mm-hmm. Een broeder van ons. Ik ben heel blij dat hij hier is. Hij heeft eigenlijk niet eens meer een introductie nodig, maar toch geef ik het je eventjes. Hij is een lyricale meester. Zijn woorden zijn net bullets en hij is hier in de building bij Galaxy Radio. Ik heb het over niemand anders dan Is.
1: Dat je hebt kunnen laten lukken op de
3: kolen. Nee, moet. Maar jullie zo altijd wel.
1: Ja,
3: man,
1: dus. 100%.
4: Hey, je hoort hem. Weet je wat dit betekent?
3: Wat betekent het?
4: Round one.
1: Hey.
4: Ja, man. Round one. Maar hij is... Yes, dat je er weer bent, man.
3: Joe, love dat ik mocht komen, man.
4: Ja, man. Je dacht, skip WK, je gaat nog Goudje en Naro.
3: Ja,
4: je kijkt makkelijk. Die wedstrijden niet.
3: Ja, ik kijk wel.
4: Maar voor wie ben je?
3: Nederland gewoon, man.
4: Ja?
3: Ja, man.
4: En jij, Naro?
2: Ik ben van Nederland en Cura, man.
4: Ja? Ja, ja, Cura ook.
2: 100%, man. Voor de eerste keer is geweldig, man. Ik zeg eerlijk, man. Keihard. Ja. Wie ben jij dan?
4: Van Duitsland, broer.
3: Hey, maar waarom Duitsland?
2: Hij is Duits.
4: Ik ben Duits, dus zondag speel ik tegen mijn Antilliaanse broeders.
2: Ja.
4: 80% van mijn nikkers zijn Antilliaans, maar ik heb wel die Duitse shirtje aan. Ein Tag, ein Mag.
2: Nou, maar jij zit aan de andere kant.
4: Ein Tag, ein Mag.
3: Nee.
2: Wat betekent dat?
4: Ja, gewoon één tak, één. Hé, je bent daar, man. Hé, maar is je een beetje Bali, man?
3: Ja, zeker, man. Ja, man. Confident, zeg ik het wel.
2: Je kan een balletje trappen?
3: Ja, maar toen ik jong was, heb ik nog bij Volle gespeeld, man.
4: Volendam?
3: Ja, man.
2: Serieus?
3: Ja, man.
4: Ja, wat is je positie dan?
3: Middenveld, 6, 8.
1: Hij praat wel in die taal.
3: Ja, man. Ja.
2: Hoe oud was je toen? Hoe lang geleden was
3: het? Ging van die tijd was het nog beetjes aardjes. Mm-hmm. Ik kwam B2 binnen. Dus dan wat ben je dan? Ik was 15, 16.
4: Hey, Naro, jij weet het.
2: Wat dan? Boer, ik heb gebalie hier niet.
4: Ja, dat weet ik, je speelde bij ADO, maar toen was jou... Je hebt nooit in de B gezeten, broer.
2: Hey, toch, tuurlijk, maar toen was ik gewoon aangeland. Ja, toch, toen speelde ik geen BVO meer, maar ik speelde nogal balie gewoon.
4: Oh, okay.
2: Je speelde
4: bij
2: ADO?
4: Ja,
2: ik
4: speelde bij ADO.
2: Tom. Maar boer, ik zeg eerlijk, ik kon niks eigenlijk, man.
3: Ja?
2: Man. Ik kon alleen maar rennen, boer.
3: Wat was je positie?
2: Rechtsbuiten, neef.
3: Oké, lombo.
2: Boer, ik was de snelste van de Eredivisie, ik zweer.
4: Van wat dan?
2: De snelste van de Eredivisie was ik
4: die tijd.
2: Boer, ik zweer dat, boer, je kan iedereen van, ik was de snelste van de Eredivisie.
3: Maar Eredivisie jeugd bedoel je?
2: Ja, top.
3: Ja, top.
2: Ja, boer, met die kraatjes in mijn nek en die haas. Zo zat ik die kraatjes, zo en die haas een wilde matje, neef. Ja, boer.
3: Helemaal
2: zag alleen die kraatjes, klak. Ja, bro.
4: En ik die kraan
2: was aan.
4: Die kraan is waar lastig.
2: Waar komt die blessers vandaan? Nee, is nou, hij is aan het rennen, bro. Rechts buiten.
3: Dampen.
2: Ja, bro, wegwezen.
4: Maar hey, Is. Dus je bent wel een beetje fanatiek met Bali kijken?
3: Ja, maar zeker, bro. 100%, ja, man.
4: Oké, dus je bent van Nederland?
3: Ja, man.
4: Maar gaan ze ver komen, denk je?
3: Ja, ik. Die laatste twee games waren moeilijk, man.
2: Ja, hebben we gekeken?
3: Ja, ze waren moeilijk, man. Ja, maar we hebben een goede team, we hebben een goede selectie, dus.
4: Ja, want waarom ik aan je vraag? We zijn bezig met een soort Galaxy WK pool.
3: Oké, zeker.
4: En dan uiteindelijk de winnaar, ja, dat kunnen we nog niet zeggen, maar er komt iets moois uit. Ik ga jou noteren. Waar gaat Nederland eindigen?
3: Ik hoop dat ze hem winnen, maar ja, als ik realistisch pas. Moet na de halve finale. Man.
4: Halve finale? Ja,
3: finale. Ah, okay. Halve finale.
4: Dan gaan we zetten dan.
3: Halve finale. Jazeker. Zeker.
4: Maar ja, in ieder geval, wat zijn de ontwikkelingen geweest, man, de laatste tijd, de afgelopen tijd? Waar is je mind geweest?
3: Nu, Brichon uitgebracht met Yves Laurent. Mm-hmm. Shout-out naar Yves Laurent. Dat was is goed binnengekomen. En we moeten nu gewoon opvolgen, man. Dus er komt gewoon veel nieuwe muziek aan, singles. Ook een projectje waarmee ik bezig ben. Dus even rossen, man.
2: Ja, ik hoor je. Gewoon die ding vaste altijd. Nee, ja.
4: Maar hoe is het om met Yves te werken ook?
2: Nee. Laten we dat toch even vasthouden.
4: Ja, oké, want ik ben die laatste weten, man.
2: Daar komen we later op.
4: Oké, dus
2: daar komen
4: we later op. Want ik wil graag weten, want hij is something else, hè?
2: We gaan het later op.
4: Oké, zometeen. Maar hoe zit het dan met de statistieken van de laatste tijd? Nu ben je bezig met je content. Merk je dat je zeg maar toch wel een bepaalde level op bent gegaan met waar je mee bezig bent? Buiten dat je met Yves ook natuurlijk een hele grote artiest vind ik wel. In de game. Maar gewoon je content en zo. Merk je dat je toch wel weer een nieuw bepaalde level hebt gehaald. Want als ik vandaag een sketch maak, moet die sketch van morgen beter zijn. Snap je?
3: 100%.
4: Dus ik wil weten waar ik sta. Waar sta jij?
3: Ja, dat is een goede vraag, man, bro. Waar ik sta. Ik ben eigenlijk nu in een creative space. Dus ik ben heel veel aan het maken, aan het creëren. En ik zie wel gewoon in de tunes die we aan het maken zijn right now, dat er wel gewoon steeds weer level op gaan. Snap je? Lyrics, we gaan dieper. We kijken wat sluit meer aan. We houden ook een beetje bezig met wat wil het publiek horen, zeg maar.
4: Ja, ja, ja.
3: En daar probeer ik gewoon een goede balans in te vinden, man. Maar ik denk, music-wise, is er zeker een level op wat dat betreft, zeker, man.
4: Ja, dat is gewoon goed om te horen, want ja, daar doe je het voor.
3: Persoonlijk, je weet toch. Ik laat de audience beslissen of ze het met me eens zijn. Maar persoonlijk vind ik dat we wel, qua sound, gaan we weer een beetje...
4: Oké, en dan, dus je zegt het heel mooi, het publiek, maar... waar we de vorige keer over hadden, van je matjes om je heen. Mm-hmm. Van, je laat ze ook horen en beseffen van...
3: deze twee boys.
4: Ja, zijn ze ook kritisch nog steeds op dezelfde niveau? Of zie je van, eerst begint er nu al die...
3: Nee, kijk, bijvoorbeeld deze man hier, Nef, die is iets helemaal... Hij is de meest... Hij is eigenlijk de honest nigga gewoon. En die zegt gewoon van, broer, dit werkt niet voor
2: dat
3: mij.
2: Dat heb je nodig. Ja. Dat is heel belangrijk.
3: Ik schrijf een verse, ik ben misschien een paar dagen bezig met die verse. Hij komt luisteren en zegt, broer... Ik zeg je eerlijk, het is hem niet, man. Ja. Of het doet niks met mij, laten we het zo zeggen.
4: Ja, maar dat is belangrijk.
3: Want... Ja, maar je hebt nodig, bro.
4: Ja, maar Naro zegt ook tegen mij nog steeds, stop met rappen, snap je? Maar ik blijf proberen, man.
3: Ja, maar ga door, B.
4: Dat heb ik nodig.
3: Ik ga je wel hypen.
4: Dat heb ik nodig.
2: Ga door, man.
4: Oké, ik ga door. Luister snel, man, want ik ga daarvan door.
2: Dit gebeurt
4: allemaal.
2: Maar dat is de rem, toch? Zo'n verbaasd, maar echt gewoon.
4: Die laatste. Die laatste van me.
2: Die was. Dat zei ik ook. Aan ben dan, ga ik je ook zeggen, maar als je niet aan bent, dan ga ik je ook zeggen, snap je?
4: Maar je wil die lijn van me horen?
3: Gooi hem.
4: Je weet dat ik een gamma heb, toch? Doe niet bang. Heb je het voorbij zien komen? Oké. Maar we zijn nu uitverkocht, dus ik kwam met deze lijn. Ik zat in de auto, want ik ben een echte rapper, hè, broer.
3: No, ik praat niet.
4: Oké.
3: Niet zo.
4: Dus nu, dit was die lijn van me. Jullie doen te lang. We zijn uitverkocht met doe niet bang. Maar wanneer hij binnenkomt, moet je hem gelijk bestellen. Die witte pak. Nee, hoe ging je ook
2: alweer?
3: Hij begon goed.
2: Ik weet dat je niet met Baboe, hij was puur gewoon in het moment, snap je? Dat was echt een freestyle, dus je gaat hem sowieso niet meer zo kunnen gooien.
4: Zie maar, daar ben ik echt een rapper.
2: Hij was aan.
4: Maar ik ga hem terugzoeken, dan laat ik het niet zometeen gelijk horen, want ik heb het hier opgeslagen.
2: Ik heb hem zeven keer opgeslagen.
4: Ik hoor. Dus ik moet nu video's
2: zeggen van, dit was de beste freestyle. Ja, ik moet opschrijven.
4: Nee, maar ik moet nu video's verwijderen, omdat ik die wil blijven zien, snap je?
2: Ja, ik hoor je.
4: Maar is, tot dat je er bent, we gaan zo meteen nog even verder, want we hebben nog een paar vragen voor je. Of niet naar...
2: Of course.
4: Nee, jong.
2: Doe normaal.

0: Zat. Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. Jij luistert nog steeds naar moi en naar Naro.
2: Yes.
1: Dat klinkt veel beter.
2: Ja, ja, ik wou net zeggen, doe dat niet weer, man. Als er gaan mensen denken dat ik Japans ben en zo.
1: En natuurlijk onze brother Yves is ook in een motherfucking building. En Naro, ik denk dat het tijd voor dit is.
0: Stelling van de week van Naro.
2: Yes, en de stelling van de week is als volgt. Een leugen om iemand te beschermen is soms beter dan de waarheid. Yves, ik ga gelijk bij jou komen. Wat vind je van de stelling?
3: Ik heb het heel vaak gedaan, man. Leugens voor om iemand te beschermen.
2: Ja. Maar heeft het goed uitgepakt of nee, eindstand?
3: Nee, man.
2: Nooit,
3: altijd
2: hè?
3: Altijd fire, gewoon.
2: Ja, ja, ja.
3: Altijd fire. Ja, bro. Waarheid is het beste uiteindelijk, man.
1: Ja, maar kijk, bijvoorbeeld Nederlanders hebben niet zomaar dit gemaakt. Een leugentje om eigen best wil. Maar dat is het voor je eigen best wil. Maar voor
3: een ander.
1: Ja. Om iemand te beschermen.
2: Ja,
1: is...
2: iemand te beschermen. Boe, het is goed, maar eindstand konden wij je toch boven tafel. Ja. Dan ben jij die persoon die hier,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, ja, ja.
1: Uiteindelijk. Maar wat is dan een leugentje voor eigen best wil?
3: Sorry?
1: Wat is dan een leugentje voor eigen best wil?
3: Om jezelf te zeven, toch?
1: Ja, dat is waar.
3: Om jezelf te zeven. Soms, ja, kan. Vaak doen dat wij, sommige mannen doen dit vaak, snap je?
1: Oké, een leugen om iemand te beschermen is ons beter. Dus stel je voor, iemand rent nu langs mij, toch? En hij gaat naar links. Hij komt niet om links. Ja. En nu komt er iemand weer aanrennen, maar met een mes. En hij vraagt van mij, heb je die man gezien? En ik zeg, hij is naar rechts. Is dat een goede leugen om iemand te beschermen of?
3: Ja, ja, ja, ja,
2: no,
3: ja.
2: Ik noem het zo blijkt, ja.
3: Ja. Anders gaat iemand misschien zomaar laag.
2: Maar dat is een andere.
1: Ik ga diep, hè?
2: Of, ja, maar nog. Dat is het wel doen, man. Diep, maar.
3: Dat is het doen, ja.
1: Maar stel je voor.
2: Ja.
1: Die boy die wegrent. Heeft de jongens zijn zusje geslagen.
2: Boet, dat wou ik net zeggen. Hij is ook iets vijands gaan. Maar ja, dat weet je nooit, man. Maar ja, boet.
1: Maar welke leugen ga je gebruiken om die ander te beschermen? Of ga je. Yves.
2: Ja, boer, maar ik ben echt heilig op die respect voor familie.
1: Ja, maar daarom is
2: het.
1: Oké, zeg voor jezelf. Je weet deze twee dingen niet. Wat is het eerste wat je gaat kiezen?
3: Maar je weet het niet.
1: Ja, je weet het niet.
3: Dan ga ik die andere maar laten leven. Maar ik ga de andere kant opsturen.
2: Ja. Als ik hem wil, ga ik hem wel zeven, man.
3: Ga ik hem zeven.
1: Ja?
3: Als ik nu weet.
1: Maar hij rent ook niet zomaar, hè?
3: Ja.
2: Ja, boer, maar je weet nooit, toch? Maar boer, als je iemand met dan... een neefje ziet gaan, dan... Nou, je gaat er wel die andere kant opsturen.
3: Oké. Wat zou jij doen, dan?
1: Ik zat die bij mij, hij is naar
2: links, wat ga ik doen? Hij zoekt mee.
1: Hij zit helemaal zo, hey, kom, wat natuurlijk? Ik ren mee. Want ik wil, en dan pas ga ik horen, want meestal als iemand slaat of aanrankt, je wou voor me praten, je wou mijn zusje aan, je wou voor me moeten, dan hoor je meestal.
3: Ja, dat hoor je waar.
2: Maar,
1: ik ga mee tot dat moment en dan zeg ik, hey, kap.
2: Ja, dan gewoon even vier keer dan. Maar oké, dat zijn vreemden, maar nu. Heb ik nog een dingetje?
0: Goudjes, stelling van de week.
2: Maar die is voor jou.
1: De spanning is te snijden hier.
3: Ja, wacht eens.
1: In de studio. Kijk het hier. Je beste vriend moet altijd eerlijk zijn. Ook al als de waarheid pijn doet.
3: Ja, man.
2: 100% doet.
1: Ja,
3: tuurlijk, man. Ja, man. Zeker. Zeker.
1: Dus dat is een stukje waar je net over had, eigenlijk.
3: 100%.
1: Ben ik vaak genakt, man.
3: Ja, ben je vaak
1: ja? Ja, man. Want ik hoorde altijd dat ik... Ja.
2: Maar dat je kon rappen?
1: Nee, ook kon voetballen.
3: Je was geen Bali, man?
1: Jawel.
2: Maar jij kan Bali, denk ik.
1: Nee, maar
2: jij doet nooit serieus, nee, denk ik gewoon, man.
1: Nou, weet je waar, maar ik ga je uitleggen.
2: Waar heb je gespeeld? Laat me niet dat vragen.
1: Het is een rare
2: nou, waar heb je gespeeld?
1: Utrecht, reactie.
2: Nee, nooit. Kijk, nu loop je te keppen, man. Okay, dat is sowieso.
1: Nee, maar luister.
2: Maar ik weet wel dat je wel hoog hebt gespeeld.
1: Ja, maar kijk. Dat deed me pijn. Ik speelde bij Fortjes. Iedereen, toch, in de B1. Ging naar een profclub. Maar echt iedereen, hè, van de 16 spelers.
2: Maar jij niet?
1: Maar ik niet. Ik was de enige die niet wegging.
2: Dat doet heel veel pijn.
1: Zelfs de wisselspelers gingen kottie.
2: En ze hebben niet eens gespeeld.
1: Dit is wel moe dat je lacht, man.
2: Ze hebben niet eens gespeeld. Moet dat kan toch niet?
1: Nee, maar echt, bro. Ik was de enige die niet wegging.
2: Hè? Maar hoe?
1: Ze zeiden dat ik haast was. Dus ik dacht van, ai.
2: Maar welke positie was je?
1: Die ik kan echt wel alles.
2: Ja, maar wat? Waar werd je het meest opgesteld?
1: 6 en 8. Ja.
3: Ja?
1: Ja, eigenlijk heel middenveld, 6, 18. Hey, kijk naar mij, broer.
2: Maar wat was jouw sterkste kwaliteit dan?
1: Man op sterk zetten, kijk mijn body.
2: Wow. Ja, boer, hey, dat moet je nu niet zetten. Hey, dat moet je toen nu, als ik nu kijk, ja, boer, dan.
1: Lama.
2: Dat is het niet best, boer, dan begrijp ik het wel.
1: Maar nu staan we achter die stelling dus?
3: Ja, ik moet altijd eerlijk zijn, zeker, man.
2: 100%, ja, dat, dat verwacht ik sowieso automatisch, ja, man.
3: Doe maar pijn, doe maar pijn, man.
1: Ja, ja. Heb je er wel eens meegemaakt?
3: Dat hij
1: mijn beste vriend... Dat hij brandt, gewoon die stelling van dat je eigenlijk bier wil hebben.
3: Niet per se bier wil hebben, maar het heeft me wel een keertje gebrand, ja, dat ik dacht van
1: oké, maar dan
3: echt gelijk, man.
1: Ja, maar dan heb ik deze voor je, Yves. Nu, je bent mijn nigger. Yes! Giga! Nu heb ik een kleine positie, ik ben in de positie terechtgekomen, dus ik maak money van je. Maar nu, twee dagen later, jij zoekt die money. Maar op dat moment ga ik eerlijk tegen je zeggen van, hey G, ik heb die money van je genakt, want ik moest iets belangrijks doen. Dat is de waarheid wat ik je ga geven.
3: Ja.
1: Maar jij hebt ook echt die pap nog, want je zoekt het niet zomaar. Als je geld zoekt, dat betekent, je hebt het nodig voor iets.
3: Ja, zeker.
1: Hoe sta jij daarin?
3: Als hij zelf naar me toe komt uiteindelijk en zegt, B, ik heb het van je genakt. Om dit en dit en dit soort reden, twee dagen daarna, kan ik hem nog... Ja, maar jawel, man. Omdat die band die ik heb met mijn beste maat, die zeg maar... Echt, hij zou het denk ik sowieso niet doen. Maar als hij het zou doen, had hij echt een reden ervoor.
1: Ja, het is je beste maat, want weet je
3: ja,
1: wat?
3: Nee,
1: hij komt het wel vertellen.
3: Ja, oké, okay, ja, nee. Dan is het cool, man. Maar dan gaan we wel takken. Van, was mo, je weet toch? Ja, hoef je niet te doen, we zijn gewoon, je weet toch? Maar uiteindelijk, ja, als hij naar me toe komt, eerlijk, dan is het al goed, man.
1: Dan is het ook goed. Naro, ik zie dat we worden gebeld, maar we gaan. We moeten de break in, hè?
2: Ja, man.
1: Hey, Galaxy-luisteraars, blijf nog even stay tuned, want we zijn nog hier een heel uur met Yves in de motherfucking boot. Voor nu, tjaka tjaka.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the cheese. Cause ain't nothing but a G-Bang, baby.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
13: Ahoy!
12: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
1: We right back. Yeah. We right back.
3: Well, okay.
2: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Now let me break it down.
2: We are Galaxy Radio.
4: Hier zijn Goudje en Narel.

0: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After Nine Breaking News.
1: Ja, het breaking news. Want we zijn aangekomen op het moment van de throwback. Waar ik voor sta met 7-0 op Naro.
2: Huh? 7-0?
1: 7-0.
3: Hij ligt. Want hij is sowieso opnieuw begonnen. En Vlerikeer heeft hem helemaal van de map gehad. Het staat eigenlijk 1-1. Maar boe, haal die 7-0. Maar als jij daar wel goed bij voelt, jongen, dan doe maar de 7-0. Hey. Maar het staat eigenlijk 1-1. En de luisteraar weet dat.
1: Oké, ja, misschien jok ik. Maar dan was het, zeg maar, voor mijn eigen best wil.
3: Ja, plezier, daar ga je aan.
1: Hey, is meer een beetje van de throwbacks?
2: Ja, zeker wel, bro.
1: Ja? Mm-hmm. Wat luister je dan?
2: Als ik aan throwback denk, mm-hmm. Ja, gewoon rap, R&B, eigenlijk rap, R&B voornamelijk, man. Mm-hmm. Die twee voor sure, man.
1: Oké. Noem een paar artiesten die je beseft.
2: Kijk, als we naar die rap gaan.
1: DMX?
2: Ook, maar ik neig toch meer naar Lil Wayne.
1: Oké.
2: Lil Wayne, omdat het is meer mijn era. 50. Ook Ja Rule, eigenlijk. Mm-hmm. Met Ja Rule ook bossen.
3: Ja, ik ook.
2: Ja Rule ging ook dood.
1: Ja Rule en Ashan ging Ja Rule ook bossen.
2: Ik ga deze radio show echt kappen.
1: Ja, man. Je loeft Ja Rule niet? Hey,
2: what the, always on time.
1: Nee, man.
3: Ja Rule en Ashan begon wel dag.
1: Oké, maar als je nu eentje mag zeggen, welke zou het zijn?
2: Die van mij persoonlijk doen? Lil Wayne, Hustler Music, man.
1: Hustler Music?
2: Je nek dit?
1: Oh.
3: Bro, ik zeg je eerlijk, ik moet die tune altijd horen, maar ik ben echt slecht met namen, man.
1: Maar is het een throwback?
3: Denk ik van ja.
2: Is het throwback?
1: Hoe lang geleden?
2: Ja,
3: alles van Lil Wayne is throwback, joh. Maak
2: 2000
3: maar een
2: model zo.
1: Ja?
2: Bijna een Chawa model, Chawa jaar geleden model zo, denk ik. Laten we kijken.
3: 2008. Maar wat is jouw throwback dan?
1: Die van mij kan ik nog niet zeggen, want dan ga je gelijk terugzoeken en zo. Ik heb daar helemaal geen zin in, snap je? Je gaat hem zo meteen beseffen. Maar okay. Wat is die van jou dan?
3: Maar ik moet er wel altijd zeggen, hè. Ja, wel vast, hoor. En dan ga je hierna, als op de einde, ga je even snel kijken welke kan deze van... Naspang, die van mij is... welke had jij?
2: Lil Wayne, Hustler Music.
3: Oké, laat me kijken. Ik ga voor een UB40.
2: Hè?
3: Red Wayne.
2: Ik niet eens.
1: Is. Kondig.
3: Ken je die?
2: Ja, mijn titel niet. Misschien als ik het hoor wel, man.
1: Hey, maar natuurlijk, ik kan alles. Ik ben toch muzikaal ingericht.
3: Ja, oké, Nas, maar dan weet je ook dat deze super sterk is.
1: Ja, deze
3: ik wil eigenlijk met de B2K komen. Bam.
2: Oh, dit.
3: Snap je, die is ook gek, hè?
2: Je ging hem ook daar zien.
3: Snap je, die is
1: sowieso daar.
3: Dan ga ik je battelen en zo. Dan gaan mensen op die camera zien voor. Ik ga je
1: even... Maar hey, Is. Kan nog die throwback van jou aan, hoor.
2: Zie, hier is Lil Wayne met Hustler Music.

0: En dat is Lil Wayne. Hoe gaat het eigenlijk met Lil Wayne? Yves.
1: Zo, bro, ik heb geen idee, maar ik denk hij is rijk, man.
2: Hij is goed, 1000%, bro.
0: Die man is rijk, B.
1: Hij is rijk, rijk,
0: man. Maar de laatste foto die ik van hem zag, was een beetje helemaal ingetogen. Ik weet niet, man.
1: Ja, een beetje crack
0: aan. Ja, lekker crack aan het...
2: Ja, maar iedereen wordt ook oud, hè.
0: Nee, maar als je drugs gebruikt, gaat het nog sneller.
1: Ja, en die dress waren afvol.
2: Dat is waar.
1: Ja, ik denk, ja.
2: Hij die dress nog steeds.
1: Ja,
2: wow. Ja, oh, dit is antiek al.
0: Ja, maar. maar je ziet ook. No, maar echt. Maar echt,
2: ja, bro.
0: Ja, man. Ik denk dat ze zijn rasters gaan korten wanneer die doodgaan. Gaan ze het veilen, maar eBay?
2: Ja,
0: hè? Ja, man. 100%.
2: Maar daar gaat ze niet zelf afhalen. No. Als hij het nog steeds heeft, dan.
0: Nou, hij heeft ze nog steeds.
2: Gaat hij de kist ermee in.
0: Maar als je deze boek beseft weer. Waar was jij in deze tijd?
1: Ik zat achter in de bus naar Scorro, man. Mm-hmm. Met deze man.
2: Gek.
1: Gewoon gek. Het is een vage tijd, maar wel een leuke tijd.
0: Ja, maar dat is altijd met muziek zo toch. Het brengt je gewoon terug naar een bepaalde soort tijd. Daarom is het ook throwback bij ons hier op Galaxy Radio. En die van jou vind ik heel sterk. Ik kan me erin vinden. Maar nou,
2: ja.
0: Je bent teruggekomen op je keuze.
2: Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Kijk, ik zit te kijken gewoon voor de vijf van vandaag. Van je toch, voor die Friday Day, snap je? Dus eigenlijk wil ik hem switchen naar een B2K gewoon. Heel toch een beetje dancey-achtig.
0: Oké.
2: Want die UB40 is gewoon relax, maar het is wel echt een klassieke, snap je? Deze is ergens van 1987 of zo. Dus snap je? Maar ik weet ook niet hoe mensen die dingen die throwback reten, snap je? Op wat? Op, je toch?
0: Ah ja, gewoon
2: echt klassiekers of...
0: De laatste. Ik vond deze... Vond ik al sterk.
2: Oké, okay, nou, dan ga ik gewoon B2K, bam, bam, bam. Ja, man. Laat de luisteraar ook dansen eventjes.
0: Hoe is het ook weer, bam, bam, bam, hè? Met P. Diddy?
2: Ja.
0: Shit, you got me fucked
2: up. Ik was vergeten dat hij met P. Diddy was zelfs, man.
0: Oh, shit.
1: Hij ging die wel regelen vroeger.
0: Welkom to the party. All the ladies over.

0: Yes, yes, yes. Yes, yes. We gaan je niet op die
1: dieren. Like, bam, bam, bam.
0: Ja, ja. Snap je? Daarom biedt hij die auto. Bam, bam, bam. Hij denkt direct van, hé, wacht even, man. Ik denk aan wat anders. Maar, is. Vond je deze throwback van jou beter dan die van Naro?
1: Ik wil niet zeggen beter. Moet ik eerlijk zeggen, want ik heb deze op allebei de pokus heb ik grijs gedraaid, man. Mm-hmm. Maar deze is zeker een goede throwback, man. Zeker.
2: Tuurlijk, bro. Ik kom zeker altijd met die goede throwbacks, man. Zeker. Kappel nou, man. Maar kijk, ik vind die van mij sowieso hard, eerlijk gezegd. Maar omdat ik die van jou niet ken, daarom snap je.
0: Ja, maar ik taf.
2: Maar deze is gekhuis. Maar nu is de beurt aan die gouden gozer.
0: Yes! En ik ga niet
2: gozer. Ik ga niet eens altijd vast. Daarom ga je dan ga je kijken, wegen, eventjes van. Oké, jij moet hem. Ik zeg eerlijk, dit gaan we niet meer doen. Maar volgende keer ga je ook gelijk zeggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Want nu kan jij gewoon vast spelen. Oké, okay,
0: ik hou rekening met je.
2: Laat me kijken welke kan klappen.
0: Ik hou rekening met je voor die bom, bom, bom. Met die hou ik rekening. Anders had ik je echt er vanaf geklapt. Snap je? Maar ik denk dat deze genoeg is.
3: Soldier boy, tell me. Yeah, I got this new damn for y'all called a soldier boy. You gotta punch, then crank back 3 times from left to right.

0: kijk hier, dan weet je toch gewoon, dan weet je toch gewoon dat je de winnaar bent als je dit. Hey, applausje voor mezelf, man. Echt, man. Ja. Dus dat betekent de bias belt. Gaan we opnemen?
1: Ja, maar het is gewoon tijd ervoor, man.
0: Ja, toch? Galaxy Radio met Get Paid.
2: Oh, Get Paid. Aora.
0: Zie je toch, we zijn er. Hoe is het, broeder?
2: Relax, man, broeder. Relax, man.
0: Oké, dan. Doop dat je in de uitzending bent.
2: Luister, ik kan een paar S'en gooien hier zo.
0: Natuurlijk, iedereen mag een S'en geven. Maar je moet alleen een beetje je radio daar in de bias wat zachter zetten. Dan gaat iedereen je goed horen.
2: Die radio is uit, die radio is uit.
0: Let's go.
2: S'en naar Zoma Ali.
0: Zoma Ali?
2: Ja, S'en naar Veerblow.
0: Veerblow?
2: S'en naar C.
0: Naar C?
2: Free al die mannen, man.
0: Free iedereen daar, man.
2: Ja, man. En dan kan ik ook een tune set laten zetten?
0: Natuurlijk, wat heb je gedacht?
2: Veerblow, L.
0: Veerblow, L. Hoe schrijf je dat, Nari?
1: Ik kom bij.
0: Maar is er nog iemand die een shout-out wil doen?
2: Esso naar Sleutel, Esso naar Ki, Esso naar Todo.
0: Esso naar Sleutel?
2: Ja, Ki, Todo, Adimano, Free Adimano, man.
0: Oké, de broer, dan kan je hem gewoon... Jij kan hem gewoon zelf aankondigen dan nu, man.
2: Hij die jong van mijn Veerblo. Ja, man, luister die ding, check die man. Spotify, love.
0: Gang.
3: Chill out.

0: So, shout-out naar V. Bloem, man. Shit. Poeko was hier aan het bos in de studio ook. En sowieso shout-out naar iedereen die in de pen is, die in de baai zit. Jullie zijn ook trouwe luisteraars. Free jullie sinds gisteren. Free jou sinds gisteren. Natuurlijk is mijn brother Is ook hier in de building. En het laatste half uur gaan we praten over jouw nieuwe drops.
1: Wow.
0: En Naro heeft sowieso een paar vragen ook. En ik ook natuurlijk.
2: Zeg.
0: En de Galaxy luisteraar ook. Ik zie hier nu in de Galaxy app Goudje, je hebt gewonnen.
3: Nou, spaal man.
2: Ja, boem, maar volgens mij, jij zet mensen erop gewoon op de app van jou. Ik hou je in de gaten. Ik
0: zie hier in de app gewoon.
2: Als jij een kans hebt om vast te spelen, doe jij dat, dat weet ik.
0: Nee, maar ik zie hier in de app Goudje, gewonnen. Yves tweede, ja, en nieuw.
2: Ja.
0: Ze noemen je ook geen naam.
2: Ja, maar die mensen willen me niet goed zien dan.
0: Maar eerlijk, maar Naro, hoe kan het gewoon 9-1 staan, man?
2: Ja, technisch gezien dat 2-1, maar houd die 9-1. Maar geloof me, volgende keer kom ik met zo'n enge topic. Ik moet maar eens uit wat jij gaat zeggen.
0: Oké, weet je wat? De volgende keer geef ik ook gewoon aan.
2: Oké, beste. Ja. Dan gaan we kijken. Dat is eerlijk.
0: Luisteren naar Galaxy Radio doe je op vrijdagavond. Je bent erbij. Lid zijn, fit zijn en op die map pampa strip zijn.
4: 1, 2, 3.

0: Dit zijn Foutje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, en nog steeds in de building bij ons, Yves natuurlijk.
2: Yes.
1: Broeder, als ik zeg 14 mei, wat denk jij dan aan?
2: Dat Chain is uitgekomen, man.
1: Ja. En dit is die collab, maar even op hoofd, man. Met wie is die collab, zegt die mensen echt al.
2: Featuring Yves Florent.
1: Gek. Hoe is die collab tot stand gekomen? Hoe is dat gegaan?
2: Heel simpel, man. Hij heeft me gewoon gedm van, hey bro, ik weet niet precies wat het was, maar het kwam erop neer van, ik loof die tune, als je ruimte hebt op die pokoe, kijk me. Ik dacht van, die pokoe was eigenlijk al vol.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, nee man, deze man, ik ga ruimte maken voor deze man zelfs.
1: Ja, maar wat, die pokoe was al af?
2: Ja, ik had twee verses, man. Ja, man.
1: Maar hoe is hij zeg maar op die pokoe gekomen dan? Hoe wist hij van die pokoe? Had je hem ergens al geteased?
2: Ik had hem
1: gewoon
2: geteased, ja man. Ik had hem al geteased vanaf januari zo al, super lang. Was niet eigenlijk de bedoeling, maar ik had hem al lang geteased. En ik denk, hij had gewoon een tune gezien, of een kino gezien,
1: ja,
2: op socials. En toen dacht hij van, waarschijnlijk van, ik hoef dit, man. Toch, laat maar kijken. En, ze hadden naar Yves Laurent, maar hij is een real one, man. Zeg
1: man.
2: Niet, hij is een real one.
1: Maar, wat ik jou ga vragen, je moest één verse weghalen, toch?
2: Van mij of
1: hem? Ja, van jou.
2: Oh, ja, ja.
1: Want je had twee verses,
2: oh, ja,
1: toch?
2: Ja, ja,
1: op die tune,
2: ja, ja, ja.
1: Want die tune was al af.
2: Klopt.
1: Maar hoe heb je besloten, zeg maar, welke verse je weg ging halen?
2: Die tweede, man. Omdat ik had die eerste al geteased op social. Dus mensen gingen al lekker van, hey,
1: ja,
2: is
1: ja,
2: gek,
1: ja, ja,
2: die verse
1: ja
2: is gek. Toen dacht ik, nou, deze kan ik sowieso niet choepen, weet je. Maar die tweede verse had nog niemand gehoord. Toen dacht ik van, oké. Okay. Maar ja, als Yves Laurent, Bart B.
3: Ja, broer.
1: Dan moet je alleen die refrein hebben.
3: Nee, broer, zeg maar, broer. Maakt niet uit wat gebeurt daar, man. Schakelen, maar die dacht je op zich, want ik hoor Naro daar wel in dat je moet kiezen eigenlijk, want je komt wel ergens voor te staan. Maar kon je hem ook opnieuw tapen, zeg maar, nadat je iets had gehoord? Of dacht je van, no? Kijk, want rappers onderling hebben altijd wel iets van, hé, maakt niet uit wie je bent, maar niemand klapt mij. Snap je? Dus nadat je iets had gehoord, dacht je van, ik moet hem veranderen, of was iets aan gewoon van, dus, no, maar ik sta hier achter, ik sta achter mijn product, dit is wat ik wou leveren en dit heb ik geleverd.
2: Ja man, dat man, ik stond achter mijn product. Waarom ook? Om het feit, datgene wat hij had gehoord, vond hij blijkbaar dus zo hard dat hij dacht van, hé, laat me die man kijken.
1: Ja toch, man, ik moet hier of een beetje zo.
2: Misschien heeft hij ook wat te zeggen.
1: Ja, toch.
2: En toen dacht ik, ja, nee man, makkie. Maar die first van mij had ik al opgeteased en stuff. Dus die kon ik sowieso niet meer choepen, snap je?
1: Ja, man, want mensen, boy, dat is raar, toch? Mensen, je mag gewet en horen ze opeens gewoon.
2: Hé, toch?
3: Oh, ja, maar hij gaat binnenkort iets doen.
2: Album.
3: Nee, een show gaat hij geven, toch?
2: Hij heeft toch, was dat al, man? Was vorige week.
3: Was die vorige week?
2: Ja, ik was daar.
3: Natuurlijk heb ik het gemist, ik weet ook waarom. Ik was in Suriname. Dus mijn tijd liep.
1: Ja, je liep achter.
3: Want, ik ben altijd bij hem ook. Hè. De vorige was ik ook bij hem. Ging ik nog, moest ik nog hosten daar. Had hij een pinautomaat gemaakt daar?
1: Oh ja, ja, ja. Maar die ging crazy.
3: Ja,
1: die was niet daar, toch?
3: Ja, ja, ja, man. Ja, broer, die man maakte een soort pinautomaat gewoon daar als decor, broer.
1: Ja,
3: broer. Dus dat ik deze heb gemist is wel rap eigenlijk, man. Dying, man. Wat duur. Maar nu dat je met zo'n artiest bezig bent, want wij vinden jou sowieso ook super hard. Merk je wel van, hé, mensen zien mij gewoon. Nu weten ze van, hé. Is niet zomaar dat ik bezig ben met muziek. Heb je dat gevoel ook?
2: Ja, dat sowieso, man. Had ik al hiervoor ook al een beetje, sowieso. Maar met deze is wel kers op de taart. Omdat ook mensen, we hebben dezelfde naam. Artiestennaam, soort van in de richting. Yves Laurent.
1: Oh, ja. Alleen
2: dus soms komen zussen en zeggen, ja, ik was met wat vrienden en ik zei, mijn broer is Yves. Wie? Yves Laurent. Ja. Dus we hebben altijd wel die, als ik dat vanuit mijn kant, kan niet van hem praten. Omdat we die namen confuse zijn. Is het nou Yves Laurent? Maar nee, maar shout-out Yves Laurent, man. Hij is
3: Ja, maar nog, ik vind het super lef, man, broer, dat je dit voor elkaar hebt gekregen, man. Want ik denk, als ik hem zou vragen, zou hij tegen me zeggen, hé, hey, goudje, don erop, man.
1: Want we hadden er nog over, volgens mij, in een shows van die Yves en Yves moet komen.
3: Ja, maar dat was alles, dat was
2: facts, man. Ja, man.
1: Ja,
2: klopt.
1: Ja,
2: man.
1: Ja,
2: gek. Ja, ja,
3: dat gemanifesteerd. Dat is wat we hier doen, broer.
1: Wow.
3: We manifesteren die shit, broer. No cap. Maar hé, zou je ook een feest van mij weghalen?
2: Van jou weghalen?
3: Nee, man.
2: Nee, man.
3: Ik
2: zou van jou niet weghalen. We zouden gek gaan, geloof me.
3: Eigenlijk moeten we dat ook. Eigenlijk moet ik met iedereen die hier komt naar hoe, moeten we een soort cijfer maken, gewoon.
1: Wat, maar lijf of
3: nee, nee, gewoon een soort van after 9.
2: Prachtige cijfer,
3: ja.
1: Eigenlijk wel, maar dan moet je alleen die intro doen, hè? Dat weet je wel toch?
2: Ja, laat die maar rappen.
3: Okay, okay, okay. Alleen jij hebt geloof
1: Doe maar een paar bars. Maar dan moet je wel zo aankomen als in die auto. Gewoon met die doe niet bang. En die en die en die ben. En die.
3: Oh ja, maar goed dat je mij herinnert. Ik ga iets zo meteen laten horen. Maar ik wil de Galaxy luisteraar ook niet te lang laten timeren meer. Broski, je moet hem gewoon even zelf aankondigen. Dit moet gewoon, man. Dit is niet zomaar. Kondig hem alsjeblieft aan, broeder.
4: Yes, Galaxy Radio, dit is Yves met Chain, featuring Yves Laurent. Let's go.

0: Zo, man. Hey, kijk hier. Mensen horen nu op Galaxy Radio de herhaling. Snap je van mijn telefoon? Want ik moest hem nog online zetten. Ik was hier alleen maar bezig aan het beseffen. Maar hey, hoe je hem zo hoort, dan besef je wel van... Yes, I got it.
1: Ja, man. Ja. Ik ben echt blij met deze Pokémon.
0: Dit is sound.
2: Ja, keihard, man.
0: Dit is sound.
2: Boer, zo flow, alles die over die beat, boy, hij gaat zo gewoon weten. After wave, geen Mr. Pop, snap je?
0: Ja. Maar, is hoe je dit hoort, toch?
1: Ja.
0: Wat voor stap moet je daarna weer maken? In je carrière, hoe behaal je een nieuwe stap naar, zeg maar, een nieuwe soort level? Hoe doe je dat?
1: Na dit bedoel je?
0: Ja.
1: Voor de positie waar ik ben als artiest, denk ik dat het misschien ook nice is om weer een featuring te droppen met een A-artiest misschien.
0: Ja.
1: Ik zie Yves Laurent als A-artiest.
0: Zeker weten.
1: En dat zou een goede stap zijn. En uiteindelijk zou een concertje wel...
0: Ja.
2: Maar gaat u ook manifesteren.
0: Man. Ja. Maar dat is het. Dat vind ik zo puur aan je. Zo real aan je. En daar ben je ook altijd gewoon welkom bij ons. Want je zegt het ook gewoon straight op van... Ik denk misschien nog een FT. Mm. Dan zit je in die. En dan bouw je hem weer...
1: Ja, toch?
0: Naar jou weer gewoon, snap je?
1: 100.
0: Dus dat is wel een goede manier van werken, denk ik, vooral, man.
1: Zeker.
0: En dan moet... Hier is alleen maar manifesteren, hè, in deze
1: tijd. We moeten meer dingen hier zeggen, broer. We moeten meer dingen hier zeggen.
0: Ja, want hier werkt het wel.
2: Geloof me, broer.
0: Ja, oké. Okay,
2: dus dit jaar nog gewoon. Please, inshallah. Zie opeens die vleien.
1: Dit mij.
2: Inshallah.
0: Dat kan gewoon zeker weten, maar broer. Want hier wordt het gewoon gemanifesteerd. En hier is het ook gewoon real en gunnings. Maar ik sta nog steeds eventjes bij je antwoord stil. Hoe je het zo zegt van nog een FT. Ik vind dat een hele logisch antwoord, maar... moet het of voel je dat?
1: Nee, het moet niet. Voel ik dat? Ja, toch wel een beetje. Maar dat is niet omdat het moet. Het is meer omdat ik misschien zeg gewoon van... ik denk, het is nu ook tijd. Want ik doe het al best wel een tijdje ook. Je weet toch, ik heb een leuke fanbase kunnen opbouwen. En het wordt groter. En mensen ontdekken nu pas soms pokus van...
2: Ja, toch.
1: Zetten deze. Ik ben nu de pokus tato.
2: Patroon, medicijn. Kom dan, man.
1: Ik vergeet dat nooit meer, trouwens. En ik denk dat is wel... Het zou wel een logische stap zijn om te laten zien van, hey, weet toch, ik speel ook die eredivisie met jullie, man.
0: Je bent
2: ook al ben ik misschien nog...
0: Maar dat maakt niet uit, je bent er.
1: Snap je?
0: Want je moet nagaan, hoe je hem met Yves heeft gemaakt, ook de game beseft wat hij heeft gemaakt, snap je? Ze kunnen er niet op in, waar ze denken van, eigenlijk zouden ze nooit naar jou luisteren of... Luisteren ze weer naar hem. En dan zit ook alles om. Sommige mensen luisteren naar jou en niet naar hem. En zo ontdek je met elkaar toch wel iets nieuws gewoon. Dus mensen houden het wel in de gaten wat gaande is. Want de vorige keer ben ik dit kwijtgeraakt om niet te jokken. Je zit niet bij een label, hè?
1: Nee, man.
0: Nee, je zit niet bij een label, hè?
1: Ik heb wel gezeten bij Mr. Props.
2: Ja,
1: man. Leuk. Ik heb bij hem gezeten. Dat is al een tijdje terug. Maar nu na hem eigenlijk alleen maar independent bewogen, man.
0: Oké, maar dat is wel trang aan werken, dat is hard werken, man.
1: Dat is hard werken, bro. Is veel money ook, zelf.
2: Ja,
0: bij jou is het gewoon iedere studio tijd kijken, moet je gewoon...
1: Nee, ik heb mijn eigen studio wel.
0: Oké, maar dan alles eromheen?
1: Alles eromheen.
0: Dat is dan gelijk pap, eigenlijk.
1: Ja, man, mix master, cover, video's,
2: ja, boy, joh, die
1: marketing.
2: Die content, ja, man.
1: Overige kosten,
0: stel voor, nu zou er iemand komen, dan natuurlijk ga je erover nadenken, maar... zou je bij een label willen zitten met hoe je weet hoe ze nu de manier van werken zijn met opkomende artiesten, B-artiesten, C met ook respect, A. Je ziet toch wel een bepaalde soort verdeling in werkwijze.
1: Ja, een soort andere behandeling krijgen ze. Ja. Hangt van het plan af en in het geloof in die pokoe, man. Als ze tegen mij zeggen van, we geloven echt dat dit zeg maar kan aanslaan hoe jij denkt dat het gaat aanslaan. Mm-hmm. Dan ben ik altijd wel willing om te takken, man. En ik ben niet een keer die zegt, ik ga het sowieso niet signen. Of nee op alles. Of nee, man, als het gewoon daar is dan, en het voelt goed. En je hebt vertrouwen in mij en je wil in mij investeren en pushen. Ja. Dan gaan we het doen.
0: Ja, maar hij moet wel ook in jouw plan geloven.
1: Ja,
0: dat is belangrijk.
1: Ja.
0: En vooral je sound.
1: Ook vooral dat.
0: Ja, want het gaat om je sound. Ja, klopt. Helemaal waar, man. Daar voel ik me ook prettig bij wat voor antwoord je geeft. En... qua muziek maken, album, EP,
1: If It's Coming.
0: Ja.
1: Ja, zeker wel, man. Zeker. Ik denk dat ik gerust mag zeggen dat het toch wel richting een album gaat nu. omdat ik wel veel pokus heb.
2: Ja, je maakt
1: ja, man,
2: veel,
1: ik heb veel pokus. Ook leuke collabs staan erop.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk wel de... Ik denk dit jaar nog wel, man.
0: Ja,
2: dit jaar nog?
1: Ik denk het wel, man.
0: Maar dan, dan ben je echt aan het geven. No, nee, zeg niet.
1: Misschien zeg ik
0: dat.
2: Maar dat mag. Hij zegt het niet. We krijgen toch een
0: primeurtje. Ja, ja, ja. Gewoon nog eens stil van, hè? Oké. Dus ja, de vragen die we stellen vandaag heeft ze in ieder geval was.
2: Precies.
0: We halen informatie eruit.
1: Ik wil het met jullie manifesteren, want het is gelukt. Snap je?
0: Ja, hier is goed.
2: Oké, maar wacht even. Wat ik wil vragen van... Welke FT zou je echt willen laten lukken, gewoon?
1: Nu.
2: Ja. Als jij natuurlijk dan met Israël zei van, ik denk misschien de volgende moet ook een FT zijn, met wie zou dat dan moeten, of laten we het zo zeggen, met wie zou jij dan die FT willen, zeg maar, op die tune? Ja.
1: Goeie vraag. Ik denk, kijk, de strategische guy in mij zit gelijk te denken aan een Frenna natuurlijk.
2: Ja, of course.
1: Maar... Ik
0: strategisch,
1: denk sound,
0: ja. Strategisch. Goed dat je dat erbij zegt, ja.
1: Maar zeg maar, wat voor mij logisch zou zijn en wat echt zou matchen in mijn ogen, zou toch wel een Cho zijn, denk ik.
2: Ja, boe, die zou ook gek zijn, man.
0: Ja, Cho hoor je niet vaak, zeg maar.
2: Die sounds ook bij elkaar, man. Ja, man.
1: Ik denk dat wij wel wat tos kunnen maken, man.
0: Mm-hmm.
1: Ja, big up Cho, man.
0: Ja, maar big up Cho, sowieso, man. Nari.
2: Ja, Boski.
0: Wie zou jij dan willen zien met iets op een man?
2: Ja, boe, ik wil gewoon Yves zien, man. Ik wil Yves, dat is nog keihard, nee. Dat is keihard, en ze zijn alle twee ook super lyricaal, toch? Maar laat me even snel denken, man. Boe, dat is een hele goede vraag, man. Zo, ik kan er even niet 1, 2, 3 opkomen, man.
0: Ja, man, dat is niet erg. Ik zie je toch misschien ergens met Mael, man.
1: Ja, maar alles dope, man. Ja, ik heb een keer een sessie, ik heb een demo
0: tegen hem gehad, hoor.
2: Ja, hij is kei, maar is hij nog actief? Hij was even een tijdje, was hij echt bezig met Mael uitbrengen, maar Mael is gek, hoor.
0: Ja, man, daarom.
1: Ja, sick, ik vind hem ook echt.
2: Ja, maar ze floos hem ook kwijt, man. Hij heeft
1: laatst iets gedropt, zag ik volgens mij.
0: Ja,
1: ik volg hem, ik zie het alles.
0: Even tussendoor had hij iets gezet, ja. Maar ja.
2: Hij had ook een pokoe met Jonas zelfs, hè. Boe, die ging kwijt, man. Ja, nou, ik moest het even melden. Die tune heb ik nog steeds in mijn lijst, man.
0: No, maar
2: keihard, man.
0: Yves, je bent gewoon bezig met je ding, maar je weet, zodra je hier komt, wie je bent, en hier wil naartoe komen, we moeten ook die pokoes, want je moet ook pap verdienen, snap je?
1: Dus
0: dat gaan we hier laten lukken ook. Maar het is nu toch wel tijd voor...
3: After 9, quote van de dag.
2: Ja. Het is zover, man.
0: Yes!
2: De tijd is aangebroken.
0: Yes!
2: Ja, we gaan met Yves starten.
1: Waarom ben ik opeens shaky?
2: Ja, taboe. We gaan met jou starten. Wat is de quote? Wat is jouw quote van de dag?
1: Quote van de dag?
2: Ja.
0: Zo.
2: Om mensen te motiveren of te inspireren. Het kan van alles zijn. Het is jouw quote. Wat je die mensen wilt zeggen vandaag.
1: Wat ik wil zeggen is, wat ik misschien vorige keer ook zei is, ga niet je mannen volgen, ga geen mensen volgen, ga niet doen wat andere mensen doen, laat God voor je werken, zeg maar, snap je, als zin van, laat God voor je werken, broer, hij gaat bepalen, het is eigenlijk al bepaald wat onze liefde is, zeg maar, in een soort passie.
2: Alles zo uitgestippeld,
1: snap je,
0: ja, maar wat moet op die tegel komen?
1: Zo, volg geen mensen, volg Gado. Maar Gado als in Gado moet er staan.
0: Ja.
2: 100% man. Maar...
0: Jij nu!
2: Nee, ik zei allemaal, nee, die volgorde gaat anders vandaan.
0: Oké, dus
2: de klok gaat even een uurtje terug, jij!
0: Oké. Ja.
2: Want je dacht van, ik heb nog een beetje tijd om na te denken.
0: Ja, oké.
2: Nee!
0: Het is goed. Dat geld rolt. Anders hadden ze het wel vierkant gemaakt.
1: Wauw. Wat een poëtisch, though.
0: Wauw.
2: Hij is ergens zo aan.
0: Hij is ergens aan.
1: Ik ga niet liggen.
0: Hadden ze het wel vierkant gemaakt.
2: Nou, wow.
0: Nee, ik ga hem geven.
2: Ik heb geen quote van de dag. Ik heb vandaag, ga ik hem omgooien, bars van de dag. Bars. Bars van de dag. Ik ga op deze en dan gaan we gelijk afsluiten, want we zijn over tijd. Hoor deze dan.
0: Oké, let's go.
2: Ben je ready? Ja. Zijn we er klaar? Ben je er klaar voor?
4: Let's go.
2: Hoor deze. Ik ben gezellig op vis als net kabels. Jij wordt blij van 1k, ik word van 2k boos. Snap je zo van, we zijn niet te zien, begrijp je? Anders, ik ben pas blij bij 5k, maar je bent blij met die 1, snap je? Van 2k word ik boos, want het is niet genoeg. Voor 5 kan ik lachen. Snap je? Met die 5 kan ik lachen, snap je? Kaboos, kaboos.
0: Ja, ja, ik hoor die lines van je, nee.
1: Maar het is een wordplay, man.
0: Ja, maar,
2: snap je?
0: Ik hoor die lines van je, Maar we zijn tegen het einde van deze gruwelijke show gekomen. En shout-out naar jou, man.
1: Shout-out naar jullie.
0: Nee, maar echt naar jou gewoon,
2: ja,
0: man.
2: Major love, jullie, man. Echt gewoon, man. Thanks for coming again, man.
0: Dus, je blijft komen. We gaan die poekoes ook erin droppen, zoals ik net al zei. Money need to make. En het moet je kant oprollen.
2: Boom,
0: snap je? Want als het vierkant was, zou die
2: poekoes... Ja, daar hoort het niet, hè?
0: Je kent het toch? Hey, en shout-out naar jou als Galaxy-luisteraar. Aanstaande woensdag zijn we er weer met goudjes, gouden uren. Oftewel, golden hours. En de week daarop op vrijdag met mijn broertje Naro. En zoals ik altijd zeg... tegen Naro. Hé, Naro. Ik hou van jou, hè?
2: Ik hou van jou, mijn broeder. Make your love.
0: Let's go.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in het Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: Yeah, you know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: Bring it back.
5: Back to that hip-hop and R&B.
3: All day.
6: Back.
7: Galaxy.
8: Let's get it.

0: guitar.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Diggy Dex. En verder hebben we het nog even over Little Brother en Afura. En dit met nog veel meer doopnus hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Turn your radio up. Party people, where you at?
5: Party people, where you at?
1: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Black Music.
6: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
7: Black Music Month. Fact.
6: Sean Paul hielp dancehall wereldwijd doorbreken met hits die clips overal op aarde domineerden.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Reggae-legende Bob Marley bracht boodschappen van vrijheid en eenheid naar miljoenen luisteraars wereldwijd.
2: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
2: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: up, it's Megan Thee Stallion.
1: What up, it's your boy Lil Durk.
2: It's Quavo.
3: Hey. This is Galaxy Radio.
4: All day hip hop.
3: This is where you hear the biggest stars.
5: Je mag zeggen wat je wil, ik ben de fitste. En nee, je mag niet mee, want je blijft praten over gister. Een cirkel houden kleine bitches op een distance. Mij kan je niet houden, schat, ik ben echt op een mission. 2 weken Spanje, shows is weer.

0: Yeah. Doch ja was mein Gang, mein Achterdach, mein Enemy.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Future hielp de moderne trap sound wereldwijd populair maken met autotune en melodische rap.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.